0: Over schade en slachtoffers is voorlopig nog niets bekend. Terwijl de brand in de streek rond Bordeaux meer en meer onder controle geraakt en de weersvooruitzichten gunstig zijn, is er alweer een nieuwe brand in Frankrijk, maar dan in de buurt van Dijon, in het oosten van het land. Daar verspreidde het vuur zich snel over zo'n 125 hectare. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden bezig om het vuur te bestrijden en ook 2 blushelikopters helpen met blussen. En ook in het zuiden van Frankrijk, in de Var, is er nog een nieuwe brand. Daar werden honderden mensen geëvacueerd in de buurt van Brignoles. En in Fontainebleau, dichtbij Parijs, moest de brandweer ook opnieuw in actie komen, omdat het vuur daar weer opflakkerde. De Limburgse pruimenoogst zal dit jaar de helft lager zijn dan vorig jaar. Dat was toen wel een uitzonderlijk goed jaar, maar ook tegenover een gemiddelde oogst valt de pruimenoogst dit jaar tegen. Dat komt vooral door het weer, zegt Miguel de Maagd van Belorta.
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met de klimatologische omstandigheden dat we in het voorjaar gehad hebben. De periode van de bestuiving was redelijk goed geweest, maar het is vooral tijdens het groeiseizoen dat het toch niet evident is. Dus het tekort aan water in combinatie met hoge temperaturen heeft er toch voor gezorgd dat we merkelijk minder pruimen gaan hebben. En we spreken toch dat het ten opzichte van het recordjaar vorig jaar dat we onder de helft zullen vallen.
0: De fruittelers hopen dat de prijs voor pruimen dit jaar wat hoger zal liggen om de slechte oogst zo te kunnen compenseren. In een nationaal park in Kenia zijn 15 dode olifanten gevonden. Dat is uitzonderlijk, want het is tientallen jaren geleden dat er nog zo'n groot aantal olifanten in dezelfde periode is gestorven in het park. De kadavers zijn op meerdere plekken gevonden, wat erop wijst dat het niet om 1 kudde en 1 ziekte gaat. Het vermoeden is dat ze vergiftigd zijn. Het park is een van de belangrijkste locaties ter wereld voor onderzoek naar wilde olifanten. Er leven er zowat 2000 in het gebied daar. Het is vannacht licht bewolkt. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de steden. Op het platteland een tikje frisser. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten ook kans op onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 graden aan zee. Vrijdag zon en wolken en mogelijk ook wat buien en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 3 uur een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Pijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is al zeker 1 dode gevallen bij nieuwe nachtelijke Russische raketaanvallen. In de stad hebben mensen zich verschanst in schuilkelders, metrostations en ondergrondse garages. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er verschillende ballistische raketten ingeslagen, maar er worden ook nog kruisraketten en drones verwacht. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om meer ondersteuning, vooral Patriot-raketten voor de luchtafweer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die zijn een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten, klinkt het in een bericht van het Amerikaanse leger op sociale media. Ook Trump had gisteren al gedreigd met zware vergeldingsaanvallen. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde de Iraanse revolutionaire garde raketten af op Amerikaanse troepen in Jordanië. De man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man was al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord op de schrijver. Hij stak hem toen een 10-tal keren in zijn nek, gezicht en buik. Rushdie herstelde, maar raakte wel definitief blind aan 1 oog. De dader van die aanslag krijgt er nu dus nog een veroordeling voor terrorisme bij. En dat voor een poging tot het verlenen van steun aan de Libanese militie Hezbollah. FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van de aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals ook de Belgische Voetbalbond, krijgen tot 19 september om het plan goed te keuren en kunnen zo een hele hoop geld krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van die inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar geen verplichting.
1: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan alvast afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Het weer, het blijft redelijk warm vannacht, niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken, met in het zuidoosten van het land ook kans op onweer. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en in het binnenland en 23 graden aan zee. Ook vrijdag zon en wolken en mogelijk wat buien, dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is al zeker 1 dode gevallen bij nieuwe nachtelijke Russische raketaanvallen. In de stad hebben mensen zich verschanst in schuilkelders, metrostations en ondergrondse garages. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er verschillende ballistische raketten ingeslagen, maar er worden ook nog inslagen van kruisraketten en drones verwacht. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om meer ondersteuning en dan specifiek vooral Patriot-raketten voor de luchtafweer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En die zijn een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten, klinkt het in een bericht van het Amerikaanse leger op sociale media. Ook Trump had gisteren al gedreigd met zware vergeldingsaanvallen. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde de Iraanse revolutionaire garde raketten af op Amerikaanse troepen in Jordanië. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden, volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De ebola-epidemie in Oost-Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus is er geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Het aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er wel beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand genezen werd verklaard. Het blijft redelijk warm vannacht, 22 graden in de steden. Ook overdag wordt het warm, veel zon met wat hoge wolken en maximaal tot 32 graden in het oosten van het land. Aan zee wel een stukje frisser, daar maximaal tot 23 graden. Ook vrijdag zon en wolken, mogelijk enkele buien dan, en maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend, en meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

komt niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. De VS heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger spreekt op sociale media van een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse basis in Jordanië gisteren. Volgens het Amerikaanse leger zijn tientallen doelen geraakt van de Islamitische Revolutionaire Garde. Iraanse staatsmedia zeggen dat er ook burgerdoelen zijn geraakt. De Amerikaanse aanvallen op Iran van vannacht zijn de eerste sinds afgelopen vrijdag. Toen zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken om te onderhandelen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En daarbij is al zeker één dode gevallen. Ook in andere steden in Oekraïne zijn explosies gemeld, onder meer in Lviv in het oosten van het land. En daarbij vielen al zeker 6 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op deel was. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten gisteravond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden gisteren nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden. Dat zegt de prefect daar. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is er moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagente Arlet Veltje, die al jaren naar Kreta gaat.
1: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: Ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. En ook in Turkije zijn er heel wat natuurbranden. En de E40 van de kust naar Brussel ter hoogte van Aalst is sinds 1 uur vannacht weer vrij. Rond 4 uur gistermiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval. Mensen stonden er daarna urenlang in de hitte in de file. Het Rode Kruis heeft er water uitgedeeld. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. Maar intussen is dat dus wel gelukt en is de snelweg weer vrijgegeven. Het weer dan nog. Opnieuw veel zon vandaag bij maxima van 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten van het land. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Morgen zon en wolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur een Goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal poetshulpen dat via dienstenchecks werkt is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000, dat zijn er 2.800 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar duurder zijn geworden, zegt Peter Vets van de RSZ.
1: We zien dat de evolutie binnen de verschillende gewesten toch verschillend is, met een iets sterkere terugloop in Vlaanderen en Brussel. En we linken dat aan de evolutie van de nettoprijs van de dienstenchecks. Daarmee bedoelen we enerzijds de prijs van de cheque op zich, als ook het niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
0: Sinds de coronacrisis 6 jaar geleden stijgt het aantal poetshulpen via dienstenchecks niet meer. De RSZ vermoedt dat meer mensen ook de huishoudelijke taken zelf uitvoeren, omdat ze vaker thuis werken. De E40 van de kust naar Brussel in Aalst is sinds 1 uur vannacht weer vrij. Rond 4 uur gistermiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval. Mensen stonden urenlang in de hitte in de file en het Rode Kruis heeft er water uitgedeeld. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat dus wel gelukt en is de snelweg weer vrij. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen in de buurt worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk op Kreta, vertelt reisagente Arlette Veldje, die er al jaren naartoe gaat.
2: Ik weet het zelf ook nog niet, of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: Ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daarbij zijn 2 brandweerlui omgekomen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. 6 in Kryvyi Rih in het centrum en 1 in de hoofdstad Kiev. In Lviv, in het westen van het land, vielen verschillende gewonden. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Bij zijn bezoek aan de VS eerder deze week had hij opnieuw om extra luchtafweer gevraagd tegen aanvallen met ballistische raketten. Het weer. Eerst zon met in het westen hier en daar wat lage wolken. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en nog 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Gert.
4: Radio BNE.
3: Goedemorgen, 30 juli is de internationale dag van de vriendschap. En ik mag jou weer 3 uur lang wekken met leuke muziek. Fijn dat je ook al wakker bent.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaar.

Heb je dat ook gehoord? Bart van den Bossen imiteerde als geen ander een schaap in dat leuke liedje Boom. Ons kleinkind Mona is nu ook in de fase van het dieren imiteren en de leeuw lukt al vrij aardig. Ook zij het over de al een glimlach op veel gezichten. Sir, sourire.

Ook bij kloosterlingen ging de wekker al af, hè, want zij worden verwacht in de vroegmis. Het is 9 minuten over 6. En de volgende man viert maandag zijn 78ste verjaardag. Danny Fabri.

Danny Fabri onderging een verjongingskuur in de studio. Zijn eerste single dateert al van in 71. Kom aan de telefoon, Angelina. De zomerhittekoorts begint te stijgen. Hè? Nu zaterdag is er al de eerste show op VRT1. En volgens Miguel Wiels is een zomerhit schrijven ongeveer het moeilijkste wat er bestaat. Dat zegt hij vanmorgen in het laatste nieuws. 8 keer viel hij al in de prijzen. 1 keer als uitvoerder van Squam Meiske met Niels de Stadswater. En 7 keer als componist. Een echte zomerhit blijft lekker hangen. Denk maar aan Enamorada, Hey Ya Mama en Dos Cervezas. En dat nummer moet verschillende generaties aanspreken, zegt Miguel, van kinderen tot senioren. Enfin, er zijn nog 20 genomineerde liedjes. En op zaterdag 29 augustus kennen we de nieuwe VRT Zomerhit.

Je como va betekent hoor hoe het klinkt. En het klonk super, hè, in de versie van Santana. Origineel is het van Tito Puente uit 62. Elton John die coverde zichzelf in 1991 en haalde er een extra stem bij. George Michael in Don't Let the Sun Go Down on Me.

De trein is altijd een beetje reizen. We spoorten naar 76 voor Anne Christie. Toen waren de treinstellen nog donkergroen, was er geen airco, maar kon je wel het raampje openschuiven.

Zo klonk Cher in 1989. De pers had het toen niet zozeer over haar muziek, wel over haar achterwerk. Dat had ze laten tatoeëren en dat speelde ze uit op het podium. Bijna 7:30. Dat Lisa Delbo iets met een kaartspel heeft, dat weet je. En dit keer heeft ze er de 4 azen uitgehaald.

Gérard Lenormand voorspelde met dit lied de toekomst. Want hij had het over zijn zoon die zou gaan scheiden, want zijn vrouw had een ander. Maar Gérard Lenormand liet de deur openstaan voor zijn schoondochter. En wat bleek? Toen dat lied verscheen in 1977, was er nog geen vuiltje aan de lucht tussen de zoon en de schoondochter. Maar in 1989 ging het stel definitief uit elkaar.

James Arthur, het is 7:10. De maand juli zal de geschiedenisboeken halen als het over het aantal neerslagdagen gaat. Tenzij het vandaag of morgen nog zal regenen, wie weet, hè? Dat weet David ons te vertellen om 7:15.

0: Het ideale nummer om te knippen met je vingers. Deed je dat op de klanken van Ray Charles? Dan ben je al klaar wakker. Dag David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Ja man, de oven ging open hè, gisteren.
1: Ja. Wel, vandaag gaat ze minder open. Maar ja, het is tot 36,0 geworden in Schaffen. Dat is bij Diest. Daar is een meetstation. En ja, ook op sommige plaatsen in het oosten. De luchthaven van Luik, 35,9. Maar ook de kust, hè, 34 graden gisteren. Dus dat kan wel tellen. Mm-hmm. Vandaag is het veel minder aan zee. We verliezen daar 11 graden, dus dat gaat naar 23. Gewoon omdat de wind naar het westen is gedraaid. Dus gisteren hadden we geen invloed van de zee. Wel vandaag wel. En die zuidwest tot westenwind, die gaat ook landinwaarts trekken. Zodanig dat we enkel nog 1 of 32 graden in Limburg zullen noteren. Of de Kempen bij uitbreiding. Het centrum, Brussel, Antwerpen, dat zal rond 29 zijn. Of 28. En Gent bijvoorbeeld, ja, daar zitten we vandaag met temperaturen rond een 6, 27 graden. Dus een groot verschil met gisteren op sommige plaatsen 10 graden eraf, op andere een graad of 5 of 4. Met ook wel in het oosten en in de zuidoostelijke helft, moet ik eigenlijk zeggen, kansen op een aantal plaatselijke buien. Dat is wellicht niet veel. Dat is zeker ook niet overal. Dat kan eventueel Limburg zijn. Er is één computermodel dat ook nog het oosten van Vlaams-Brabant eventjes meeneemt. Dus met minder dan een millimeter trouwens. Een onweer, ja, dat kan ook. Dat is dan vooral dicht bij de oostelijke grenzen met Nederland, Duitsland en Luxemburg. En vanavond en vannacht, ja, dan is het weer gedaan. Droog, brede opklaringen. Wat hoge bewolking, dat hebben we trouwens vandaag ook. En niet alleen hoge bewolking. In de loop van de namiddag komt er middelhoge bewolking opzetten. Dus het wordt dan tijdelijk wel bewolkt. Behalve aan zee. Die krijgen de meeste zon vandaag. Morgen is er dan kans op hier en daar een bui. Goh, volgens sommige computers kan daar een millimeter uitvallen. Hoera. Moet het nog zien gebeuren. Maar het kan wel, hè. Plaatselijke bui of zo. Het westen wordt wat aangestipt als kanshebber, tot het centrum ongeveer, het oosten, dan weer niks. De maxima morgen, die zijn een beetje vergelijkbaar met vandaag, misschien dat een graadje minder is. Aan zee bijvoorbeeld, ja, zal het daar 22 zijn, zaterdag ook 22. Wel met vaak zon, wat wolkenvelden daarbij, maar de zon domineert toch. Zaterdag krijgen we opnieuw mooi weer, zondag ook. 26, 27 graden in het binnenland zaterdag. Zondag richting 29, de Kempen 30. En dan maandag zitten we weer rond 30, 31 graden landinwaarts aan zee 27. Maar in de loop van de namiddag is er dan wel kans op een aantal plaatselijke regen- of onweersbuien. Opnieuw, ja, dat is wat de computer geeft. Maar het is zodanig, de grond is zodanig droog, de lucht is zodanig droog, dat zelfs indien er neerslag van op zee zou komen of vanuit Frankrijk, ja, dat valt in droge lucht. Dus dat betekent dat ook veel van die neerslag eerst verdampt en dat de hoeveelheden die de computers uitspuwen, dat niet altijd bewaarheid is. Mm-hmm. Dus dat is afwachten. Maar de kansen stijgen wel. Maandagnamiddag, maandagavond, de nacht van maandag op dinsdag en ook nog dinsdag overdag, dat er hier en daar een regen- of onweersbui tevoorschijn komt. Zelfs volgende woensdag kan dat, maar de hoeveelheden zijn allemaal miniem. Hè, dus dat gaat over minder dan een millimeter. Natuurlijk, met een onweer weet je nooit, dat kan dan plots veel zijn. Maar als het gebeurt, is dat dan wellicht zeer, zeer plaatselijk en zal dat niet meteen veel droogteproblemen oplossen. Bovendien, in de loop van volgende week draait de wind dan weer wat opnieuw naar het noordoosten. Dus dat is weer een uitdrogende wind. Dat hebben we trouwens in de loop van dit weekend ook een beetje. Maar dan wordt dat wat onderbroken. Maar volgende week is dat terug. En dan zakt de temperatuur geleidelijk naar een 4, 25 graden. In de tweede helft van volgende week aan zee zitten we rond 2, 23. Vaak zon, soms wolkenvelden. Kansen, ja, op een regen- of onweersbui opnieuw plaatselijk. En dat gaat gewoon verder tot 12 of 15 augustus. Dus met temperaturen die minstens 24 graden bedragen. Dat is dan bij de laagste dat ik zie op sommige dagen. Want vanaf 9 of 10 augustus gaat dat weer richting 5, 26. Dus de zomer blijft gewoon verder duren tot half augustus. Ook al is het niet elke dag even zonnig of niet gegarandeerd overal kurkdroog. Maar ja, het is een zomer die we stilaan kunnen inlijsten als dat bewaarheid wordt. En ik heb daar ook vertrouwen in, want het is niet anders wat ik zie al geruime tijd.
0: Oké, David, bedankt. En tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

Earth, Wind and Fire. Nog tot morgenochtend 9 uur kan je naar de stembus voor Bart Kael en Wiltura. Beide heren zijn jarig komend weekend. Bart 66, Wil 86. Dus draaien we evenveel nummers van hen. Kies je 3 favorieten en bepaal mee welk liedjes we zaterdag en zondag draaien. Dat kan je doen op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wauw.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
9: Wie?
8: Jamma.
9: Yay!
8: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Ho! Ik kan niet.
8: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
8: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
9: Wij klussen mee. Yay!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: VRT Nieuws met Gert van Boksel. Poetshulp met dienstenchecks wordt minder populair. Ook op Kreta zijn er nu evacuaties voor natuurbranden. En Rusland voert een zware raketaanval uit op Oekraïne. Het aantal poetshulpen die via dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000 of 2.800 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar duurder geworden zijn. Sinds de coronacrisis, 6 jaar geleden, stijgt het aantal poetshulpen via dienstenchecks niet meer. Volgens Peter Vets van de RSZ, omdat meer mensen vaker thuiswerken en dus meer tijd hebben om zelf te poetsen.
1: Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met dat mensen meer in telewerk zijn en zich op die manier ook meer hebben aangepast aan de combinatie werk en gezin. Dat ze sneller thuis zijn, dus geen verplaatsing hebben naar het werk, wat ook maakt dat ze toch sneller de huishoudelijke taken ook op zich kunnen nemen.
0: Het tekort aan buschauffeurs in ons land is voor het 3e jaar op rij kleiner geworden. 2 jaar geleden waren er nog 900 vacatures voor buschauffeur, nu nog 300. Er zijn verschillende redenen waarom meer mensen voor het beroep kiezen, zegt Kim Taylor van de Vereniging van Busbedrijven.
2: Ten eerste heb je het succes van de flexijobs. Je moet weten dat er eigenlijk sinds begin 2024 meer dan 4000 kandidaatchauffeurs gekozen hebben voor onze sector, dus dankzij dat statuut van de flexijob. Tweede element is de beperking van de werkloosheid in de tijd. Dat heeft gezorgd voor veel meer kandidaten die kozen voor het beroep van buschauffeur. En derde element is dat eigenlijk in Wallonië sinds kort je eigenlijk als instructeur binnen een busonderneming ook voortaan meerdere kandidaten per jaar kan opleiden.
0: Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden woeden. Ook op Kreta nu, Katrien van der Schoot.
3: Ja, aan de zuidkant van het Griekse eiland zijn er verschillende brandhaarden in de bergen. Het vuur is moeilijk te bestrijden door de felle wind en steeds meer dorpen worden geëvacueerd. Reisbegeleidster Arlette Veltjen helpt toeristen evacueren uit haar dorp en hotels in de buurt.
4: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
3: Bij branden aan de noordkant van Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen en 1/3 bij een bosbrand op het Griekse vasteland.
0: En hoe is de situatie in Frankrijk intussen?
3: Iets beter nieuws daar in de buurt van Bordeaux. De felle branden die nu al een week woeden zijn vannacht in bedwang gehouden. De hulpdiensten zijn wel nog waakzaam vanmorgen, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. En het is trouwens overal in Europa kritiek. Kijk naar de droogte. In de helft van Engeland is officieel de droogte uitgeroepen. Daar wordt het waterverbruik streng aan banden gelegd. En grote Europese rivieren als de Rijn en de Donau staan nu op sommige plaatsen bijna aan hun recordlaagte.
0: Dankjewel, Katrien. En in Oostenrijk, daar waren er dan weer zware modderstromen na hevig onweer met intense regenval. In het Pitstaal en het Uitstaal in het westen van Oostenrijk raakten wegen bedolven onder modder en rotsblokken. Ook verschillende huizen liepen onder. In de buurt van Zulden zijn enkele honderden mensen gisteravond laat ook tijdelijk naar veiliger plekken gebracht. Rusland heeft vannacht een grote aanval uitgevoerd met raketten en drones op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 8 mensen omgekomen. In Kryvyi Rih, in het centrum van Oekraïne, vielen 6 doden van eenzelfde familie, bij hen ook 2 kinderen. In de hoofdstad Kiev viel 1 dode. In Lviv, in het west van het land, zijn dan weer 15 mensen gewond geraakt. En zo pas zijn daar ook nog nieuwe explosies gehoord. Net over de grens in Polen is het luchtalarm ook afgegaan. In de buurt van Lublin heeft een onbekend projectiel een krater geslagen. Daarover is er nog niet meer nieuws. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Bij zijn bezoek aan de VS eerder deze week had hij president Trump opnieuw om extra luchtafweer gevraagd, vooral tegen aanvallen met Russische ballistische raketten. En de VS heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden 10 doden doelen geraakt zijn van de Iraanse revolutionaire garde. Iraanse media melden dat er 3 doden zijn gevallen op een eiland in de straat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op de Iraanse raketten gericht tegen Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het 5 Iraanse raketten heeft onderschept. Het weer. Eerst zon met in het westen hier en daar wat lage bewolking. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland. En kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden. In het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon en nog 27 graden. We begonnen met de poetshulp via dienstenchecks. Die wordt minder populair. Het aantal poetshulpen die met dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald, vooral in Vlaanderen, waar de dienstenchecks ook duurder geworden zijn. Meer op vrtnieuws.be.
5: Bedankt Gert. Het is 5:05 op de E40 richting kust. Vertraagt het verkeer in Wetteren. De rechte rijstrook is daar dicht door een bermbrand.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
5: 30 juli, welkom.

Laat er ons vooral een happy day van maken, hè. Bovendien is het vandaag de internationale dag van de vriendschap. Het moment om een terrasje te doen met je beste kameraad. Geef toe, daar zit geluk in.

Mama's jasje over kostbaar goed. Het is 7:11. Op VRT Nieuws lees ik dat de vader van Amy Winehouse bijna 1,1 miljoen euro moet betalen aan twee vriendinnen van zijn overleden dochter. Hij verloor een rechtszaak die hij tegen hen had aangespannen omdat ze kleding, handtassen, schoenen en oorbellen van de overleden zangeres hadden geveild. En die veiling bracht 1,2 miljoen euro op. Maar volgens de dames had Amy Winehouse hen de stukken zelf geschonken. De zangeres van Rehab en Back to Black overleed in 2011 aan een alcoholvergiftiging. Ze werd maar 27.

Fats Domino, geïnspireerd door Josephine. De Cats, die staken in 67 de koppen bij elkaar om een nummer te schrijven voor de verongelukte Lia Vertelman. Zij was met haar vriend onderweg naar een optreden van de Cats toen het noodlot toesloeg. De groepsleden kenden haar maar al te goed als enthousiaste superfan en daarom namen ze dit lied op voor haar. Lia.

0: Blijft mooi, hè, Lia van de Cats. Ondertussen blijft het druk in het stemhokje van Radio Bene. Wivien Vermeulen uit Oudenaarde stemde voor Jij bent er één uit de duizend van Bart Kuil. En Sonja de Neve uit Heldergem hoopt als grote fan van Wiltura dat zijn liedje Het kan niet zijn hoog mag eindigen. Het resultaat van al dat stemmen krijg je hier zaterdag en zondag.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kuil 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Wiltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, het leven is mooi, de show.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Mike Oldfield en Maggie Reilly over het land dat al dagen in het nieuws zit omwille van de bosbranden. En laat me duidelijk zijn, dat is verschrikkelijk. Maar als kijker zou je bijna gaan denken dat heel Frankrijk in brand staat, wat natuurlijk ook niet waar is. Veel landgenoten beleven er wel een topvakantie ver weg van de brand.

0: Danny de Munk uit 84. En ik meen mij te herinneren dat dat liedje heel vaak aan bod kwam in playbackshows, in veel feesttenten en parochiezalen in Vlaanderen. Misschien was jij daar ook wel bij, hè? Met bijhorende pet en bretellen. Het is bijna 8:03. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er 10 minuten file tussen Wolvertem en Meissen. Dat komt door een ongeval. 1 rijstrook is daar versperd. En op de E40 richting kust vertraagt het verkeer in Wetteren. De rechte rijstrook is daar dicht door een bermbrand.
1: Radio Bening.

0: wat mijn mama zei.
1: Meteor zie je zaterdagavond in de eerste zomerhitshow op VRT1. En volgende week op 4 en 5 augustus zijn de volgende opnames aan de pier in Blankenbergen. En dinsdag is zij er ook bij. Bella Perez.

0: Isabella Perez en wat die Luna betreft, eerder deze week kon je een opvallend grote maan zien, maar dat is gezichtsbedrog omdat ze zo dicht bij de horizon stond. Illusie of niet, het was bijzonder mooi om te zien. 7:15 komt al aardig in de buurt, zie ik. Ik zoek de weerman.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Roger Whittaker en die Last Farewell is hier soms in de versie van Bart Kael te horen. Misschien een suggestie om voor dat liedje te stemmen. Ik heb je lief. Zaterdag vieren we hier zijn 66ste verjaardag met evenveel hits. En zondag dragen we er 86 voor de jarige Wiltura. Stemmen maar op het Radio Bene kanaal van VRT Max. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, ik denk dat er velen bekomen van een snikhete dag. Hè. Hoe warm werd het gisteren?
1: Ja, het is tot 36 graden geworden in Schaffen, dat is bij Diest. Maar ook in het oosten, ik zag Luik, Limburg, ja, dat was toch tussen 35 en 36 graden. Ook de kust, ik zei 32, maar het is eigenlijk overal 1 of zelfs, ja, zeker 1 graad warmer dan normaal, op sommige plaatsen zelfs een beetje meer. Warmer dan ik had voorspeld, dat had ik willen zeggen. Als ik Oostende, Kokzijde, 34,2, 34,3. Bij jou, bij Tem, bij jouw buurt, 34,8. En ook Semmerzaken bijvoorbeeld 35,5, dus dat kan toch wel tellen. Dus ja, een beetje meer dan we eigenlijk hadden gedacht. Het was overal boven 30 graden, we hadden 30 tot 35, ja. Zijn er 36 geworden lokaal.
0: En dat was dan de hittepiek, zoals jullie dat zeggen?
1: Dat was dan de hittepiek, inderdaad. Want momenteel zitten we met een tussen 15 en 20, 21 graden. Ik zie zelfs Saint-Hubert bijvoorbeeld, daar 23 graden. Op de plateaus in de Ardennen is het eigenlijk momenteel warmer. Die hebben ook nog niet die westelijke wind, of die zuidwestenwind, die al op meerdere plaatsen het land heeft veroverd. En die ervoor zorgt dat het vandaag koeler wordt. Koud gaan we niet hebben. 23 graden aan zee, 32 in de Kempen nog. Wat het centrum betreft zitten we rond een 28, 29 graden. Dat is ook niet mis natuurlijk. Met veel zon om mee te starten. In de loop van de dag komt er wel vanuit Frankrijk meer middelhoge bewolking, ook wat stapelbewolking. En daar kan in de zuidoostelijke helft, en daar zitten mogelijk ook delen van Vlaanderen bij, vooral Limburg, eventueel ook het oosten van Vlaams-Brabant of delen van Limburg. De grens is niet altijd gemakkelijk te trekken, maar het centrum en het westen, die houden het droog. De meeste zon krijgen we vandaag aan de kust, want elders zijn er soms die Franse wolken die doortrekken richting Nederland. En de wind die is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Volgende nacht een graad of 18. Met nog altijd brede opklaringen opnieuw. Die wolken zijn dan door naar Nederland. En het is ook zo goed als droog. Morgen kan er opnieuw plaatselijk wel een buitje zijn. Wat lichte regen. Dat blijft allemaal zeer beperkt. Het westen of de westelijke helft heeft dan niets meer kans dan het oosten of de oostelijke helft. Met temperaturen die vergelijkbaar zijn met deze van vandaag. En zaterdag ook in feite dan een graad of 26 of 27 in het binnenland. Een graad of 25, 24 aan de kust. En dan zondag wat warmer. Zitten we weer rond een 8, 29 graden. Dus een mooi weekend. Veel zon, wat hoge bewolking, eventueel een enkele stapelwolk. Maandag wordt dan de warmste dag van volgende week. Met 30, 31 in de Kempen, mogelijk 32 graden. Aan zee 27. In de namiddag of avond kans op plaatselijk onweer of regenbuien. Ook die avond, de nacht van maandag op dinsdag, tot en met dinsdagmiddag, dinsdagnamiddag, blijft die kans bestaan, dan neemt die weer wat af om dan later terug een beetje toe te nemen. Maar allemaal, het is niet allemaal overtuigend. De hoeveelheden zijn ook niet, volgens wat de computer voorspelt, ook niet groot. Maar natuurlijk, met een onweer weet je nooit. Dat kan plaatselijk eens fel zijn, maar dat is dan zeer lokaal. De temperaturen die gaan dan wel zakken. Dinsdag zitten we nog rond 29 à 30 graden. En dan gaat het richting 25 vanaf woensdag. En dan blijft het zo ongeveer op 25 of 24 of 26 graden. Tot en met 11, 12 augustus. Met vaak veel zon. Soms dus wat wolkenvelden daarbij. Plaatselijke regen- of onweersbui, dat kan. Maar door de band genomen blijft het verder zomeren. Tot vrijwel half augustus. Met niet alle dagen wolkeloos weer, dat ook niet. Of alle dagen 30 graden, gelukkig niet. Maar toch wel minstens 4, 25 graden in het binnenland. Aan de kust mogen we rekenen op minstens 21, 22 graden. En op sommige dagen is dat ook 3, 24. Mm-hmm. Het zeewater is bijzonder warm. We zitten we gaan naar 4-5 graden hoger dan normaal. Dus dat kan toch wel tellen.
0: Ga maar zwemmen met je sandaaltjes aan, hè?
1: Ja, absoluut. Hè. Anti-Pieterman sandalen. Hè.
0: Allee, fijne dag, hè, David.
1: Allee, dat moest er ook nog eens bij. Het is goed. Tot morgen.

Op 18 september verschijnen er 10 nooit eerder uitgebrachte nummers van David Bowie uit de periode dat zijn artiestennaam nog Davy Jones was. Op naar nieuws van 8 uur nu aan een lange, extra lange ontbijttafel.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
7: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart.

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Rusland heeft een zware raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Ook in een dorp in Polen is een tuig neergekomen. Poetshulp met dienstenchecks wordt minder populair. En ook op Kreta zijn er nu evacuaties voor natuurbranden. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 8 mensen omgekomen, er vielen zo'n 30 gewonden. Katrien van der Schoot, niet toevallig deze aanval?
1: Nee, president Zelensky had ervoor gewaarschuwd na zijn bezoek aan de Amerikaanse president Trump. 8 doden dus. In Kryvyi Rih, in het centrum van het land, vielen 6 doden van eenzelfde familie, onder wie 2 kinderen. In de hoofdstad Kiev viel 1 dode. In Lviv in het westen zijn zeker 15 mensen gewond geraakt en zo pas zijn daar nog nieuwe explosies gehoord. En ook in buurland Polen is een projectiel terechtgekomen dat sloeg een krater van 10 meter in een dorpje in de buurt van Lublin. Dat zegt correspondent Christian Pauwe vanuit het grensgebied.
2: Het lijkt erop dat dit een Russische kruisraket was die het Poolse luchtruim binnenvloog afgelopen nacht. Maar we hebben in het verleden ook gezien dat er drones naar beneden kwamen in Polen of brokstukken van luchtafweerraketten. Dus dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.
1: Ja, en het Poolse leger heeft gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd.
0: Dankjewel, Katrien. En ook in het Midden-Oosten waren er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen Iran en de VS. De VS heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden tientallen doelen geraakt zijn van de Iraanse revolutionaire garde. En Iraanse media melden dat er ook 3 doden zijn gevallen op een eiland in de straat van Hormuz. Na een korte gevechtspauze bestoken Iran en de VS elkaar sinds gisteren opnieuw. Het aantal poetshulpen die via dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000. Dat zijn er 2.800 minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar ook duurder zijn geworden, zegt Peter Vets van de RSZ.
3: We zien dat de evolutie binnen de verschillende gewesten toch verschillend is, met een iets sterkere terugloop in Vlaanderen en Brussel. En we linken dat aan de evolutie van de nettoprijs van de dienstenchecks. Daarmee bedoelen we enerzijds de prijs van de check op zich, als ook het niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
0: Sinds de coronacrisis 6 jaar geleden stijgt het aantal poetshulpen met dienstenchecks niet meer. De RSZ vermoedt dat meer mensen de huishoudelijke taken zelf uitvoeren, omdat ze vaker thuiswerken. Het tekort aan buschauffeurs in ons land is voor het 3e jaar op rij kleiner geworden. 2 jaar geleden waren er nog 900 vacatures, nu nog 300. Het beroep is populairder, onder meer door de uitbreiding van de flexijobs en ook de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd speelt een rol. Toch zoekt de sector nog altijd 300 chauffeurs, zegt Kim Taylor van de Vereniging van Busbedrijven.
4: De pensionering speelt daar natuurlijk een rol, dus dat zorgt voor een grote uitstroom. Maar vooral de vraag naar busvervoer, die zien we dat die jaar na jaar blijft aantrekken. Want het aantal chauffeurs en aantal voertuigen is tussen 2019 en 2025 het maar liefst 12% gestegen. En daarom roepen we alle werkzoekenden op om te solliciteren als een job als buschauffeur.
0: In Brussel is er vanmorgen een gewelddadig incident geweest bij de metrostation Beurs. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen en is het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 onderbroken tussen Le Monnier en het Noordstation. Over de precieze omstandigheden van wat er gebeurd is, zijn er nog geen details. Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden woeden. Op Kreta zijn nu 8000 mensen geëvacueerd uit dorpen in het zuiden van het eiland. Reisbegeleidster Arlet Veldje helpt bij de evacuaties.
5: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: Bij de branden op Kreta zijn 2 brandweerlui omgekomen, een 3e bij een bosbrand op het Griekse vasteland. En in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn de felle branden vannacht in bedwang gehouden. De hulpdiensten zijn wel nog waakzaam vanmorgen, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. En in Oostenrijk waren er dan weer zware modderstromen na hevig onweer met intense regenval. In het Pitstaal en het Eutstaal in het westen van Oostenrijk raakte weer vliegen bedolven onder modder en rotsblokken. Ook verschillende huizen liepen onder. En in de buurt van Zulden zijn enkele honderden mensen gisteravond laat tijdelijk naar veiliger plekken gebracht. Het weer bij ons. Eerst zon. In het westen hier en daar wat lage wolken. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland met kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en nog 27 graden. We begonnen met een nieuwe zware Russische aanval op Oekraïne. Daarbij zijn in Oekraïne 8 doden gevallen. En er is ook een tuig neergekomen in een dorp in de buurt van de Poolse stad Lublin. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Wees welkom. VRT.

Jovali heeft iets met Maria, dat kan niet anders. Naast Santa Maria zong hij ook al deze nummers op plaat. Maria, loop niet zo voorbij. Ave Maria, Santa Maria van Bobby Prins. Maria's kind en Santa Maria van de zee. Halleluja zeg.

0: je hebt van die platen die je nooit vervelen, hè. We noemen dat Evergreens, hier bij Radio BNE. Dit was er zo een van Tom Jones. Het is 8:11.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Goedemorgen, Wivien Vermeulen in Oudenaarde.
2: Goedemorgen, Herbert.
0: Niet te veel last van de warmte?
2: Nee hoor, kan er goed tegen.
0: Je houdt van de zomer, fantastisch. En ja, je wil vandaag iemands dag nog mooier maken.
2: Mijn zus is vandaag jarig.
0: Wie is die zus?
2: Jacqueline Vermeulen.
0: Allee, vertel eens iets over haar.
2: Goh ja. Klein, van gestalte, groot hart, dus dat telt. En er gewoon er zijn voor elkaar, gelijk dat we gewoon gewend zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook met al mijn vrienden ook zo.
0: Amai, dat klinkt fantastisch. Zou ze aan het luisteren zijn, Jacqueline?
2: Oh, dat zal wel, dan ze weet het, hè.
0: Mm-hmm. Zal je zingen voor haar, een happy birthday of zo? Doe maar.
2: Dan gaat de radio dicht bij iedereen.
0: Welke doucheplaat mogen we draaien voor Jacqueline?
2: Eentje met de oude doos. Adamo met Con la Rose.
0: Oh, dat is een topnummer, hè. Hè?
2: Ja.
0: Oh, ik ga er ook gaan.
2: Ja, en tegelijkertijd dacht ik ook aan een oudere spreuk die meer en meer toepasselijk is, zeker van al mijn vriendinnen. En dat is, daar is het leven goed waar je alles ongedwongen voor een ander doet.
0: Mooi, mooie woorden. We gaan er met plezier naar luisteren. Wivien, dankjewel en geniet van je zomerdag.
2: Ga ik doen. Tot de volgende keer.
0: Tada!
3: Wil je ook een frisse doucheplaat?
4: Vraag hem nu aan via het Radio BNE-kanaal op 14 maart.

Adamo met een muzikaal verjaardagskaartje voor Jacqueline, de zus van Wivien Vermeulen. Heb jij iets te vieren of heb je een voorstel van een lied waarmee het fijn klaar wakker worden is? Vraag maar aan. Stuur mij een bericht via het Radio Bene kanaal op 14 Max.

0: Wings tot 9:50. Zometeen geen saaie plaat van Ben Kramer. Integendeel een toffe zaai.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Krevel.
11: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
10: Krevel, leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
12: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zalm.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
10: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Nog steeds al volonté...
14: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Ben Kramer. Als ervaringsdeskundige gaf hij echtscheidingstips aan Jan Smit. Ben Kramer, die trouwde al 3 keer en is nu gelukkig met zijn huidige vrouw Carla. Hij heeft 5 kinderen uit eerdere huwelijken. En hij vindt een goede band onderhouden met je ex of exen van groot belang.

Jessica, hier op Radio B1. Elke dag verwelkomen we nieuwe luisteraars die ons vinden door de buren, familie, vrienden. Hier krijg je de mooiste evergreens, veel moois van onze artiesten en af en toe een instrumentale plaat. Ken je deze nog?

waren niet de Romeo's, maar wel de koningen David Gillis, Dieter Verhagen en Mark Thijsmans. Die laatste viert later dit jaar zijn 20ste verjaardag als auteur met een nieuw boek. En ook met deze plaat wordt de topzomer van 2026 nog eens goed onderstreept. Al heeft dat vermoedelijk te maken met de versie van André van Duin.

uit 76, Shake. En die zomerse versie van André van Duin krijg je wel een andere keer. Het is, even kijken, precies 8:08. In het najaar geeft Mr. Eurovision weer verschillende concerten in Vlaanderen samen met de Vlaamse New Biz Band Johnny Logan.

0: heb het altijd raar gevonden dat dat liedje weg-ebt en dus geen muzikaal slot heeft. Dat was wel zo tijdens zijn uitvoering en zijn overwinning van het Songfestival in 1980. What's Another Year van Johnny Logan. De bewijzen vind je op YouTube. Zometeen gaan we de magnetische velden nog eens verkennen met Sabine Tiels.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Sabine Tiels. De tijd gaat snel, gebruik hem wel. Je hebt nog tot morgenochtend 9 uur de tijd om je stem uit te brengen voor onze verjaardagsfeesten van komend weekend. Zaterdag vieren we Bart Kuil met 66 van zijn liedjes. Zondag doen we dat voor Wiltura met 86 liedjes van de keizer. Aan jou de keuze. En stemmen doe je op het Radio Bene-kanaal van VRT Max.

0: Ik ken twintigers die dit op vinyl hebben en er zot van zijn. Een straffe evergreen dus van George Baker Selection uit 1969.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Op Verbonden vertelt Winsoet daar heel veel over zichzelf. En samen met Weilen Stefan Fernandez schreef hij Et ça bouge. Overleven aan 200 per uur, foute wegen inslaan, niet denken maar doen. Maar op het eind komt alles goed. Winsoet daar.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

De police tot even voor 9. Tussen 10 en 12 presenteert Barbara Dex gewoon genieten hier op Radio BNE. Maar ze is er nu ook al met een prachtig nummer over iemand graag zien. Heel graag, tot morgen.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smaak.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Polen is vanmorgen een projectiel terechtgekomen bij een dorp aan de grens met Oekraïne. Dat gebeurde in de nasleep van een grote Russische aanval op heel Oekraïne, waarbij in totaal zeker 8 doden vielen en tientallen gewonden. Het tuig sloeg in Polen een krater van 10 meter breed. Het incident doet in Polen de alarmbellen afgaan, zegt correspondent Christian Pauwe, die in het grensgebied is.
1: Omdat het dus mogelijk gaat om een Russische kruisraket. En dat hebben we nog niet vaak in Polen gezien. Dus in dit geval zien we dus echt een inslag met een zwaar explosief bij een dorpje aan de grens. In dit geval een kruisraket. En dat zijn nog echt wel even een stuk zwaardere wapens natuurlijk dan die drones die met honderden tegelijkertijd afvuren.
0: Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het incident. De Poolse premier Tusk is op weg naar de plaats waar het gebeurd is. Tusk had gisteren nog een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky in Lublin, ook daar in de buurt. In Brussel is er vanmorgen een gewelddadig incident geweest in het premetrostation Beurs. 2 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is ernstig gewond. Door het incident was het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 een tijdje onderbroken tussen Le Monnier en het Noordstation. Het Beursstation is nog altijd afgesloten. Over de juiste omstandigheden van wat er is gebeurd zijn er nog geen details. Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden ontstaan. Op Kreta zijn nu 8000 mensen geëvacueerd uit dorpen in het zuiden van het eiland. Reisbegeleidster Arlette Veldje helpt bij de evacuaties.
2: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: Bij de branden op Kreta zijn ook al 2 brandweermannen omgekomen. Een 3de brandweerman is overleden bij een bosbrand op het Griekse vasteland op de Peloponnesos. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn er ook nog felle branden. Die zijn vannacht wel in bedwang gehouden door de brandweer. De hulpdiensten blijven wel waakzaam, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. Het weer, eerst zon. In het westen hier en daar wat lage wolken. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en droog en nog 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Weekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, de show.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85-inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Nog steeds al volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: VRT Radio BNE Live.
4: En wie

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
8: Radio Bene.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Griekenland zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Op Kreta worden veel mensen met boten weggehaald. Daar woeden moeilijk beheersbare branden, zegt correspondent Bruno Tersago.
1: De ene in de buurt van Aya Galini, dat is een plaats waar ook veel Vlamingen op vakantie gaan. En daar is het vuur echt niet meer onder controle. Het front daar is ongeveer 16 kilometer lang. En er staat een hele sterke wind wat het blussen bemoeilijkt. De blusvliegtuigen en de blushelikopters kunnen niet altijd opstijgen. Dan is er een tweede brand, ook weer in Kreta, in het oosten van het eiland. Maar die brand lijkt onder controle te zijn. En nog een derde brand is er dan in Plomari op Lesbos. En daar moeten ook nog heel wat brandweerlieden vechten tegen de vlammen.
0: De dodental van de zware aardbeving maandag in Japan is opgelopen tot 30. Dat heeft de overheid van de getroffen regio Kumamoto bekendgemaakt. Kumamoto ligt op het eiland Kyushu in het zuidwesten van Japan. Onder het puin van een ingestorte papierfabriek zijn 8 lichamen gevonden. Een ontploffing in een winkelcentrum heeft aan 5 mensen het leven gekost. Ook mensen van wie de dood onrechtstreeks veroorzaakt is door de beving zijn in de cijfers opgenomen. Na de beving maandag zijn er al meer dan 250 naschokken geweest. Op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn de stoffelijke resten gevonden van een man van 72 uit Mortsel in de provincie Antwerpen. 2 jaar geleden was hij verdwenen tijdens een wandeling. De politie vond zijn lichaam afgelopen weekend pas op een helling. Mogelijk heeft hij een fatale val gemaakt tijdens de laatste etappe van zijn trektocht. Het DNA-onderzoek loopt nog, maar via de unieke code van zijn gsm is het zo goed als zeker dat het de vermiste man is. Ook persoonlijke spullen zijn op die plek teruggevonden. De zomerkoopjes zijn dit jaar matig verlopen, blijkt uit een bevraging van Unizo en ModeUnie bij kledingwinkels. Die verkochten gemiddeld iets minder dan vorig jaar. Dat kwam vooral door het erg warme weer begin deze maand. 1 uitzondering, badgoed en lichte zomerkledij, zegt Giel Sterks van Unizo.
2: De hitte die we gezien hebben begin juli heeft de soldenverkoop zeker parten gespeeld, gezien de consument vooral op zoek was naar lichtere kledij om tegen de hitte te kunnen, t-shirten, korte broeken enzovoort. Ja, zijn de hoogzomeritems de deur uitgevlogen, maar zijn de zwaardere items zoals een jas, een broek en dergelijke wat langer blijven liggen in de winkels.
0: Vandaag krijgen we zon met wat lage bewolking in het westen en stapelwolken later op de dag in het binnenland. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Een fijne donderdagochtend. Ik heb hier een pak muziek meegebracht. Trage, soms wat sneller, recentere of oudere hits. Gewoon om van te genieten.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
5: Barbara Dex.

Uit 1979, het jaar van de grootste hit van Janis Ian. Maar ook het jaar dat de regering Van den Boeijnans valt en Martens 1 in de plaats komt. Het jaar dat de nieuwe Antwerpse ring werd ingehuldigd. En ook het jaar van de spontane mijnstakingen in Waterschei en Zolder. Naar 99 nu, met Clouseau. Hier zijn ze met Heb ik ooit gezegd.

0: Daydream Believer en The Monkees. Sam die rapt voor het eerst weer in een liedje sinds zijn hit Basket Sloefjes. Deze nieuwe single is weer een schot in de roos. Rak! En onze Sam die mag zelf eens vertellen waarover het gaat.
1: Rak, dat wil zeggen niet afgeven. Feesten, rak gaan.
0: Allee Sam, tel nog maar eens.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.

Lekker opzwepend, Gilbert Montagné en Les Sunlight des Tropiques. Die andere song van Gilbert Montagné, namelijk Viens danser, is ook weer actueel. Het is de nieuwe single trouwens van Wim Leys. En nu Belgische rock'n'roll uit 1960. Johnny Hallyday zou er later een Franse versie van maken en Bobby Ann Schoepen zong het in het Duits. Kiliwatch van The Cousins. Kiliwatch.

Ik ben altijd een hele grote fan geweest van die geweldige Shania Twain. Als jonge meid heb ik haar live bezig gezien in het Sportpaleis, toen nog in Antwerpen. Ik stond heel dicht bij haar op haar akoestiek podium en ik zong luidkeels mee. Het was geweldig. Dit is voor mij een van haar mooiste liedjes. Je hoorde ze met You're Still The One. Hier is Gunter Neefs nog eens met Viva La Vida. Yeah.

0: feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, we sjouwen.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio Bene.
0: Radio Bene, gewoon genieten. De tijd.

Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je

Curtis de Bruyne heeft zijn hart verloren in Amsterdam. En ik begrijp dat, want Amsterdam is een hele leuke stad. Heb jij een favoriete vakantiebestemming? De Belgische kust misschien, de Ardennen of Frankrijk? Ik persoonlijk, ik kom heel graag in Spanje. Lekkere tapas, zonnig weertje en een cocktailtje of een kavatje. Dat kan er altijd bij.

Mijn eigen weg. Margriet Hermans. Oh, wat waren we geschrokken toen we hoorden dat Margriet ongeneeslijk ziek was. En we hebben ook natuurlijk heel snel afscheid van haar moeten nemen. Margriet overleed op 3 juni. Ze werd 72. En ik vond het een hele grote eer om samen met haar dochter Céline, Natalia en Lies haar te eren op de 11 juli viering in Antwerpen. Op de Grote Markt met een prachtig lied van haar. En dat was Een Vriend.

0: Je hoorde de Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Straks tussen 12 en 1 gaat Anja Daams weer op stap bij Radio BNE. In haar programma Als de Muren Konden Praten belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. Straks loopt ze langs bij Lilian Saint-Pierre.
1: Hey, dag Anjakke. Het is Lilian hier, Saint-Pierre. Ik wou u een keer uitnodigen bij mij thuis, hè, want ik hoor zo vaak dat je op bezoek bent bij andere van mijn collega's. En hier ben je nog niet geweest, dus alsjeblieft, maak een dagje vrij en kom langs, hè. De koffie zal klaarstaan.
0: Zeker luisteren straks tussen 12 en 1 bij Radio BNE. En als je er maar niet genoeg van krijgt, je kan ook alle afleveringen als podcast beluisteren op V.

Follow You, Follow Me, Genesis. Dit is een belangrijke song, want zanger Peter Gabriel was net vertrokken bij Genesis. En dit is de eerste single en hit waarin de drummer Phil Collins de frontman wordt. In de clip zie je hem nog van achter zijn drumstel zingen. Maar live hadden ze een tourdrummer en stond Phil als showman vooraan.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
0: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
0: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Vuren. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Tongeren wordt op dit ogenblik het vonnis voorgelezen in het Costa-proces, een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. 56 mensen en bedrijven staan er terecht, bij hen verschillende kopstukken uit de drugswereld. Philippe Heijmans, jij bent in Tongeren. Welke straffen worden daar uitgesproken?
1: Wel, de zwaarste straf tot nu toe is voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, een van de kopstukken uit de internationale drugswereld, die wel niet aanwezig is op het proces. Hij zit wellicht in Sierra Leone. Samen met de anderen hier zou hij verantwoordelijk zijn voor de invoer van 25 ton cocaïne, goed voor 3,5 miljard euro. Hij krijgt daarvoor 14 jaar gevangenis, dat is iets minder dan de 18 jaar die het parket had gevraagd, wellicht omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. Andere kopstukken kregen straffen van 13, 12 en 9 jaar, plus honderdduizenden euro's boete. En ze verliezen ook miljoenen aan geld, huizen en andere bezittingen die ze met hun drugshandel verdiend hebben.
0: Dankjewel, Philippe. Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere halveert de boetes voor bouwers en verbouwers van wie de woning niet aan de energienormen voldoet. Dat meldt het laatste nieuws. Die boetes liepen gemiddeld op tot 2.900 euro. De normen zijn belangrijk, maar de monsterboetes moeten eruit, zegt minister de Pratere.
2: Het gaat over isolatie, het gaat over energetisch op orde zijn. Ook als later andere mensen die woning kopen, ja, dan willen zij natuurlijk geen kat in de zak kopen en dan willen zij wel zeker zijn dat die woning op orde is. Dus het is wel belangrijk dat dat natuurlijk wordt gecontroleerd en dat daar ook een sanctie tegenover staat. Maar die sanctie was gewoon wel buitensporig hoog. Dus dat bedrag gaat omlaag, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen hun woning op orde brengen. Niet alleen voor toekomstige kopers, maar ook zeker voor henzelf.
0: Bouwers en verbouwers moesten ook binnen de 6 jaar een EPB-attest indienen. Dat bewijst dat hun nieuwbouw of gerenoveerde woning aan de normen voldoet. Die termijn wordt door de minister nu verlengd van 6 naar 7 jaar. De zomerkoopjes zijn dit jaar matig verlopen, blijkt uit een bevraging van Unizo en ModeUnie bij kledingwinkels. Die verkochten gemiddeld iets minder dan tijdens de koopjes van vorige zomer. Dat komt vooral door het erg warme weer begin deze maand, zegt Giel Sterks van Unizo.
3: De Bermuda's en de t-shirts zijn de deur uitgevlogen. We moeten er geen tekeningsje bij maken door het weer. Maar de grotere stukken, lange broeken, jassen en dergelijke, ja, die zijn wat meer blijven hangen. En dat zijn nu net de stukken die iets meer omzet brengen dan een t-shirt en een korte broek. En daartegenover staat dan het bad- en zwemgoed, strandkledij, dat vooral in lingeriewinkels verkocht is. Dan zien we daar wel betere resultaten.
0: Het weer, zon in het westen, hier en daar wat lage wolken en in het binnenland straks ook stapelwolken. Er is kans op een onweersbui in het zuidoosten. Maxima tot 32 graden vandaag. Morgen iets minder heet, tot 29 graden, met kans op enkele buien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Barbara Dex.

100% rock'n'roll met deze Eddie Cochran. Andere hits van hem zijn Summertime Blues of Come On Everybody. En van de States nu naar eigen land met Luc Steno en Zon in je hart.

0: It's a Shame uit 1970. De Spinners waren dat. En nu Ilse Schipper. Als ik je morgen ergens tegenkom, zoals met dit liedje kandidaat om ermee naar het Songfestival te gaan in 2006. Ik was toen ook kandidaat, Pille Perez ook, maar Kate Ryan haalde het met Je t'adore.
1: Als ik je

0: Volare. Domenico Modugno, voilà ze. Domenico was een Italiaanse zanger en acteur. Hij mocht in 1958 met dit liedje naar het Songfestival in Hilversum toen. Hij werd derde en later had ook El Martino een grote hit met deze Italiaanse klassieker.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Nog steeds à volonté.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Ik heb zin in iets zomers.
12: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
14: Gazpacho met meloen? Doen!
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Mannekes!
16: Bompie!
15: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
16: Wie?
15: Jamma!
16: Yay!
15: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
16: Ho! Ik kan niet.
15: Ik ook niet.
16: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
15: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
16: Wij klussen mee. Yay! Gamma!
17: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Ik ben grote fan, de geweldige Dolly. Dolly Parton, ze is 80 en de geruchten gingen dat het slecht met haar ging. Ze heeft een concertreeks zelfs in Las Vegas moeten stopzetten. Dolly was lange tijd niet in het openbaar te zien, maar alles is weer oké. Een paar weken geleden kwam ze het lintje doorknippen van haar nieuwste winkel. Dolly's Tennessean Travel Stop. Ik moet daar sowieso eens naartoe.

0: plan.
1: Je loog tegen mij, drukwerk. In de jaren 80 scoorde drukwerk een aantal hits. Ze bestaan nog steeds en ondertussen speelt zelfs de zoon van de zanger Harry Slinger mee. Hier is Terence Trent D'Arby, maar eigenlijk moet ik zeggen Sananda Maitreya. In 2001 veranderde hij zijn naam. Hij was toen mentaal niet oké en wilde zo afstand nemen van zijn popsterrenstatus. Hier is hij met Delicate en samen met Desiree.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.

0: zomer op Radio B1.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio B1.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
11: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

De Barcase bij Radio BNE. Je weet dat je ons 24 uur per dag kan beluisteren via DAB+ en op vrtmax.be of via de app van VRT Max. Zo hoef je ons nooit te missen, ook niet in het buitenland. En dan mis je ook deze Ingeborg en Stef Bos niet. Hier zijn ze met Door.

De allereerste Nederlandstalige rock'n'roll in de stijl van Chuck Berry en Little Richard. Peter Koelewijn was toen een jonge gast van amper 18 jaar. Het is 3 keer een hit geweest. In 1960, de live versie werd een hit in 1971. En in 1981 werd een rapversie van gemaakt met MC Micah G. En DJ Sven, bekend toen van The Holiday Rap. Yeah.

0: komen.
1: Pommelien Thijs, het beste moet nog komen. Echt, het beste moet nog komen. Ze is pas 25 en er is al zoveel strafs geweest van Pommelien. Ze speelde dit voorjaar 5 keer in de AFAS-dom. Ze was hiermee de jongste solo-artieste ooit die de concertzaal 5 keer wist uit te verkopen. Straf. Echt straf. Ik hoor dat ze op dit moment weer aan het acteren is. We zijn benieuwd, maar vooral blijven gaan, Pommelien.

Mein Festival der Liebe, Jürgen Markus. Ik stuur je met heel veel liefde door naar Anja Daams, want zij bezoekt nu tussen 12 en 1 bij Radio Beni opnieuw een BV in Als de Muren Konden Praten. Ik zou zeggen, tot morgen allemaal.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De beklaagden op het grote Costa-drugsproces kennen hun straf. In Polen is vanmorgen wellicht een Russische raket neergekomen. En er komt nog geen einde aan de natuurbranden in Zuid-Europa. Ook in Griekenland zijn nu duizenden mensen een tijd lang geëvacueerd. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. De leden van 4 drugsbendes moeten ook honderdduizenden euro's boete betalen en ze verliezen tientallen miljoenen die ze met hun drugshandel verdiend hebben. Philippe Heijmans in Tongeren, dat zijn serieuze straffen.
1: Ja, het is weliswaar wat minder dan het parket had gevraagd. Onder meer omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. En ook omdat sommige mensen op sommige punten zijn vrijgesproken. Maar toch 14 jaar voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Een van de kopstukken van de internationale drugshandel, die hier weliswaar niet aanwezig was. 13 jaar voor Geert Frison, de vroegere leider van de motorbende Bandido's. 9 jaar voor oud-rijkswachter Willy van Mechelen en 12 jaar voor zijn rechterhand. Als je het samentelt voor de 51 veroordeelde, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Volgens het parket werkten die 4 bendes samen om heel regelmatig grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen, goed voor 3,5 miljard euro winst. Tegen het vonnis dat hier nu net is uitgesproken, is er uiteraard nog beroep mogelijk.
0: Dankjewel, Philippe vanuit Tongeren. In de Gentse haven woedt er een brand in een recyclagebedrijf. Het vuur ontstond vanmorgen in een berg schroot en is nog niet onder controle. Er is veel rook, die is tot ver in de buurt te zien. Bewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden en hun ventilatiesystemen uit te zetten. Uit controles van de overheidsdienst Economie blijkt dat 4 op de 5 bedrijven die tweedehands auto's verkopen zich niet aan de wet houden. De transparantie bij de verkoop van tweedehands auto's blijft daardoor ondermaats, zegt Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
2: Het is wel belangrijk om die cijfers juist te nuanceren. We richten ons op ondernemingen die op basis van een risicoanalyse geselecteerd worden. Bijvoorbeeld na meldingen van consumenten, eerdere inbreuken of onregelmatigheden in de gegevens van de carpas. Je kan die resultaten dus niet zomaar doortrekken naar de hele sector. Maar één ding is duidelijk, elke inbreuk is er één te veel, want de consument daarvan de slachtoffer is.
0: De meest voorkomende overtredingen hadden te maken met de verkoopovereenkomst, de kilometerteller en de gegevens op de carpas. Vlaams minister van Energie De Prater halveert de boetes voor bouwers en verbouwers van wie de woning niet aan de energienormen voldoet. Dat schrijft het laatste nieuws. Die boetes liepen gemiddeld op tot 2.900 euro. De normen zijn belangrijk, maar de monsterboetes moeten eruit, zegt minister De Prater.
3: De boetes die waren gewoon zeer, zeer hoog. Er werd nu gerekend tot 25 euro per kubieke meter aan boete. Als iets niet op orde was, dat bedrag haal ik omlaag naar 10 euro per kubieke meter. Dat zorgt er natuurlijk voor dat die gigantische boetes, die van meer dan 20.000 euro, dat die eruit gaan en dat de boetes heel fors verlagen.
0: Wie bouwde of verbouwde moest ook binnen de 6 jaar een EPB-attest indienen dat bewijst dat de nieuwbouw of gerenoveerde woning aan de normen voldoet. Die termijn verlengt de minister naar 7 jaar. In een dorp in het zuidoosten van Polen, op een 100-tal kilometer van de grens met Oekraïne, is vanmorgen een projectiel neergekomen. Er is een krater met een diameter van 10 meter. Vannacht was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Daarbij vielen 8 doden en verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, weten we intussen al van wie dat projectiel dat in Polen neerkwam, kwam?
4: Nee, helemaal niet, zeker niet. Maar volgens de Poolse premier Tusk wijst veel erop dat het om een raket ging en een van Russische makelij, dus waarschijnlijk een Russische raket. Maar de resten die worden nu nog verder geanalyseerd. Oekraïne heeft al hulp aan Polen aangeboden trouwens voor dat onderzoek. En Tusk zei ook nog dat er geen gevaar geweest is voor de bevolking omdat de raket in onbewoond gebied terechtgekomen is. Maar het is natuurlijk wel een raket die neerkomt op een EU-land en op een NAVO. De voorzitter van de Europese Raad, Antonia Costa, heeft al gereageerd op X. Hij zegt dat de Russische agressie een bedreiging is voor heel Europa.
0: En gaat de NAVO niet reageren dan?
4: Wel, het is niet voor het eerst dat er projectielen in Polen terechtkomen, maar tot nu toe is daar onder NAVO-vlag nooit echt reactie op gekomen. Nu zal dat waarschijnlijk ook niet gebeuren, omdat het er niet naar uitziet dat de raket bewust voor Polen bedoeld was. Waarschijnlijk was ze voor Oekraïne bestemd.
0: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Europa blijft de hittegolf voortduren en woeden er nog altijd verschillende bos- en natuurbranden. Peter de Kroebel, je hebt een overzichtje van waar dat overal het geval is.
5: Ja, in de regio van Bordeaux lijkt het vuur onder controle, maar het zal nog lang nablussen zijn daar. In de buurt van Dijon is er nu ook een brand die nog niet helemaal onder controle is. En in Griekenland, op de eilanden Kreta en Lesbos, brandt het ook. 3 brandweerlui lieten al het leven. En de Vlaming Bruno Lippes moest in het zuiden van Kreta even zijn hotel verlaten.
6: Wij zagen de branden over de heuvel eigenlijk komen en wij werden toen verwittigd via pushberichten van de lokale overheid dat we dienden de regio te verlaten. Ook ons hotel heeft ons daar dan verder van op de hoogte gebracht.
5: Maar intussen is de brand daar onder controle. Ook rond Madrid is de brand gestabiliseerd. Er is wel nog vuur 60 kilometer ten noorden van Valencia, in Noord-Portugal ook en ook in Zuid-Turkije brandt het nu. Dus wat moet je zeggen, en onze landgenote Hadja Labib, de Europese commissaris voor rampenbestrijding, zei al dat de klimaatverandering versnelt en dat de EU ook dat tempo zal moeten halen en meer maatregelen vooraf zal moeten nemen.
0: Dankjewel, Peter. Afwisselend wolken en opklaringen. Tegen vanavond worden die breder. In het zuidoosten zijn er dan buien mogelijk. Maximaal tot 33 graden in het oosten. Morgen in de Kempen nog 30 graden en opnieuw kans op enkele buien. Het weekend is meestal zonnig. We begonnen met de straffen die zijn uitgesproken op het grote Costa-drugsproces in Tongeren. De ruim 50 leden van 4 grote bendes hebben in totaal bijna 250 jaar gevangenis gekregen. De zwaarste straf is voor een van de kopstukken, de Nederlander Bolle Jos. Meer op vrtnieuws.be.
7: Hey, dag Anjakke. Het is Lilian hier, Saint-Pierre. Ik wou u een keer uitnodigen bij mij thuis, hè, want ik hoor zo vaak dat je op bezoek bent bij andere van mijn collega's. En hier ben je nog niet geweest, dus alsjeblieft, maak een dagje vrij en kom langs, hè. De koffie zal klaarstaan.
8: Radio Bene.
9: Ik ging met heel veel plezier op bezoek bij een grote dame uit de Vlaamse showbiz. Lilian Saint-Pierre.
10: Als de muren konden praten.
9: Anja Daams.
10: De

0: van je trouw.
1: We gotta stop. Een piepjongen, Lilian Saint-Pierre. Ja, op bezoek bij Lilian Saint-Pierre, dan kun je toch niet met lege handen gaan?
2: Oh, ja, natuurlijk. Ik ben niet zo echt een zoetebek, en dat is echt waar. Maar frambozen,
3: Met bladerdeeg.
2: Met bladerdeeg, ja, heel lekker.
3: Voilà.
4: Merci, hè.
3: Maar je houdt niet zo van verrassingen?
2: Ja, nee, zo verrassingen. Ik ben nogal iemand die graag alles plant. Ja, want nu zijn jullie ook vroeger dan dat ik normaal voorzien had. Dus dat is even een tanden buiten dan.
3: Waar?
2: Ja. Bij mij is dat... Maar ik ben ook omgekeerd punctueel. Hè. Ja. Dus als iemand mij zegt, je moet daar om 1 uur zijn, dan ben ik daar om 1 uur, niet om 1:55. Niet om 1:55 ook niet, want volgens de Chinezen is dat onbeleefd. Volgens de Chinezen, hè, maar ja. Jullie mogen dat hoor. Maar Nick was een beetje in paniek. Ik zei, oei, ik moet mijn haar nog een klein beetje functioneren. Ja, maar boe, jij doet zo. Maar je weet, je kent mij. Hè. En ik dacht, nee, kom maar af. Het is goed.
3: Ziet er goed uit, Lilian.
2: Dus we gaan die taart samen opeten. Hè. Ik ga dat niet alleen opeten, want ik moet zien voor mijn kilo's. Hè.
3: Ik ook, maar het is veel fruit. Hè.
2: Dat is... Veel fruit, ja. Daar steken we ons aan achterweg, ja.
5: Ik kan niet babbelen, dat kan ik dus niet, hè.
3: Zet eerst de koffie, ja, voilà.
5: Ik kan hier met een thermos schieten, hè. Dus de oude manier...
3: Ik vind u zo grappig, Lilian.
5: Ik
3: moet altijd zo... Vroeger had ik schrik van u en nu moet ik zo... Ja, dat weet je toch. Ja, maar jij kunt toch streng zijn. Maar nu moet ik daar zo mee lachen, omdat ik u zo ken. En dan denk ik, ze is weer onzeker, hè?
5: Ja, inderdaad.
2: Ik ben de meest emotionele en gevoelig, ja. Maar ik ben heel erg op mijn... ik wil iedereen ook altijd tevreden stellen en zo. En ja, dan komt er misschien af en toe ook wel streng over. Ja, bijvoorbeeld met mijn muzikanten ook. Hè.
5: Is dat waar?
2: Ja, maar die zien mij graag en ik zie hun doodgraag. Ja. Echt waar, hè? Maar in het begin hadden die, denk ik, ook zoiets van... Goed, verdekken. En, maar vooral, en dan heb ik wel zoiets... Ja, dat is omdat ik een vrouw ben, zeker. Dan doe ik wel zo mijn handen in mijn zij. Zo van, ho, niet met mij, hè. Wacht even, hè. Dus die taart moet eerst op dat bord hier geraken. Ga ik dat met mijn handen doen. Jongens.
3: Dat is moeilijk, zo'n podcast, hè, Lilian.
5: Amai. Had ik dat geweten?

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Jimi Hendrix nam ons even mee terug naar de jaren 70. Echt zo gelachen bij Lilian Saint-Pierre. Ik was namelijk een beetje te vroeg en dat ging helemaal niet in het hoofd van Lilian. Ze moest nog koffie zetten, haar kopjes stonden nog niet echt klaar. En ze sloeg helemaal tilt. Maar goed, de taart lag op ons bord, de koffie was ingeschonken, onze babbel kon beginnen. Ik vroeg Lilian, als de muren zouden kunnen praten, wat zouden ze mij hier dan vertellen?
1: Dat ik een gestresseerd kipje ben, denk ik.
2: Ook in huis?
1: Ja, ja toch wel. Ja. Maar ik heb wel een beetje al gezegd van... Ja, ik ben een emotionele en een heel gevoelige. En in plaats van dat verbetert met de jaren, wordt dat altijd maar erger, heb ik het gevoel. Je ziet daar achter jou de foto van mijn mama staan. Ja. En... Zo, mijn mama was een hele, eigenlijk rustig en zo meer van... Ach, kind, weet je, trek het u niet aan of het gaat wel voorbij. Maar ik ben zo niet, hè. Mijn papa was ook niet zo. Dus wat dat betrof, dat temperament zo van... Dat kwam van mijn vader. En ik zou eigenlijk willen dat ik een stukje van mijn moeder daarin zou geërfd hebben. Maar dat lukt mij dus niet, hè.
2: Nee.
1: Zelfs met ouder worden niet, hè.
2: Ja.
1: En als ik dan bijvoorbeeld zelf zo in, of in een, zit ik hier en dan kijk ik naar haar en dan denk ik, ja, ik weet het, maar... Ja, ik spreek dan tegen haar, ik zeg, ik weet het. Ik weet, ik ben weer bezig, ik ben verkeerd bezig, dat is waar. Maar ja, wat ga je er dan doen? Ik ga niet veranderen, hè.
2: Nee, nu niet meer, hè,
1: maar. Nu niet meer, nee, maar, oh.
2: Want dit is hier zo jouw lievelingsplek bij de foto's van...
1: Ja.
2: Ja?
1: Ik zit hier het eigenlijk, allee, ja, voor het... S'morgens, smiddags, voor het eten zit ik hier.
2: Ja.
1: En de living, dat is mijn plaats als ik deze avond televisie ga kijken en zo, dat wel.
2: Ja.
1: En want ik heb nu ondertussen ook een veranda.
2: Ja.
1: En iedereen zegt, wauw, tof. Ik zeg, ik haat mijn veranda.
2: Waarom?
1: Omdat ik zoveel ruiten heb, niet om te kuisen. Jongens, wat heb ik mee aangedaan?
2: En waarom heb je dat dan gedaan?
1: Ja, waarom? Ik heb zo ook een vriendenkring. Een fantastische vriendenkring. Ze zijn er nu bijgekomen eigenlijk. Eigenlijk is het mijn oud-technieker van vroeger, Steven. En die was hier een keer en die zei... En ik was zo aan het zeggen... Wel, ik liet ze uit mijn mond komen van... Ik zeg, moest mijn mama nog leven? Altijd maar als mijn mama nog zou leven, dan had ik misschien wel een veranda nog gezet. Ze zegt, waar wacht je op? Ik kom dat plaatsen voor u. Ik zeg, hoe komt dat plaatsen voor mij? Ja, en die is beginnen zoeken en voilà. En die hebben dat dan die hebben dat komen fixen.
2: Want dit voor- en het najaar is dat toch tof zo, iets helemaal in glas?
1: Het is wel zo dat ik nu dat mijn huis warmer is.
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Maar nu om te zeggen, ik ga daar nu altijd zitten, nee.
2: Allee.
1: Jawel, ik heb er al wel een keer als het zonnetje scheen. En ik voelde me zo'n klein beetje down. Ik heb er nog niet echt meubels in gezet. Er staat wel een tafel, rond de tafel, zo met vier stoeltjes. Maar hier komt toch niemand niet, dus behalve... We hadden daar nu ook kunnen zitten, maar het is er niet warm genoeg.
2: Ja, want jij zegt, Lilian, ik nodig niemand uit, maar iedereen is welkom.
1: Iedereen is welkom,
2: maar hoe kunnen mensen dan weten dat je er bent? Of dat je, dan denk ik, ja, ik zou ook niet zomaar bij iemand gaan aanbellen.
1: Ja, ik doe dat ook niet.
2: Ja.
1: Ik ga altijd verwittigen als ik langskom.
2: Ja. En zeg jij dan nooit eens aan mensen van kom eens langs of kom eens iets drinken of... Nee.
1: Nee, niet. Ah ja, je moet dat misschien echt doen zo van te zeggen...
2: Ja, kom eens langs.
1: Je moet die en daar komen. Oh ja, oké.
2: Nee?
1: Oei, wat een zucht.
2: Nee,
1: nee, niet echt.
2: Ah, ja.
1: En dat is niet omdat ik dat niet wil. Maar... En ik heb eigenlijk ook... Momenteel heb ik te veel rond mijn hoofd ook. Ik heb zoveel dingen dat ik moet doen... teksten leren en zo. En dan denk ik, oh nee, nee, mannen, laat me... Nee, ze willen altijd maar dat ik langskom.
2: Ja,
1: maar
2: is goed, hè?
1: Ja, maar ik ben dan... Ook weer dat, hè. Ik ben dan zo een ongelooflijke fier. Ik ga nooit buiten gaan. Niet dat ik mij helemaal moet schminken of dat. Ja. Maar als ik nog maar voel van... Oh, het zit mij niet mee zoals ik wil dat ik eruit zie. Dan blijf ik liever binnen.
3: Of.

0: Ma belle amie van Tisset. Zelfstandig zijn, dat is een woord dat Lilian Saint-Pierre met de paplepel is ingegeven.
1: Hier komt hier ook niemand niet kuisen, hè? Ik wil geen poetsvrouw, nee.
2: Ah, je doet het allemaal zelf?
1: Ja.
2: En waarom?
1: Omdat ik niet graag... Nee, ik hang niet graag van iemand af.
2: Maar dat is niet afhangen, hè? Je betaalt iemand om een dienst te verlenen, hè? Dus dan denk ik, dat is niet afhangen van iemand, hè?
1: Nee, niet echt, maar ik weet...

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: VRT Radio BNE Live.
5: Ben jij geboren en getogen?
6: Nee, ik ben wel in Diest geboren. Ja. Ik woon terug in Diest vanaf 86.
5: Ah ja.
6: Want ik ben getrouwd geweest.
5: Ja. En dan ben je in...
6: Met een Aalstenaar. Aalst. Dus ja, ja, ja, woon ik aan de kanten van Aalst. Dus ik heb op Etrimo gewoond in Aalst. Ik heb, dan zijn wij naar Erpenmeren, niet, maar Burst tegen Erpenmeren.
5: Ja.
6: Hebben wij iets gekocht. Hmm. Enfin, ik herinner me nog dat ik tegen mijn man zei, als hij thuis kwam, ik heb een huis gekocht. Hoe, zei hij? Wat? Maar ik ga geen boterham minder daarvoor eten. Ik zeg, nee. Maar ik ben zo opgevoed, hè, Anja. Mijn mama die zei altijd, je moet zorgen dat je een dak boven je hoofd hebt.
5: En zelfstandig.
6: En zelfstandig, dat je van niemand afhankelijk... Dat zit erin gebakken bij mij.
5: Ja.
6: Of zat er ingebakken, maar dat is zo gebleven ook.
5: Ja.
6: Maar natuurlijk na mijn scheiding, want ik ben dan in... Officieel ben ik gescheiden in 86, maar net ervoor zijn dan, wij waren uit elkaar gegroeid. En dus mijn man is naar Aalst gaan wonen en die zei dan tegen mij van, ja, jij mag hier blijven wonen in dit huis, maar als je een nieuwe relatie begint, dan wil ik dat het huis verkocht wordt, ja. En dat gebeurde natuurlijk. Ja. En dan hebben we dat huis verkocht. En dan heb ik even zo niet... definitief daarin gewoond, maar ik was dan, ik heb Mark leren kennen. Mm-hmm. En ik, dus dat is mijn man die dan, mm-hmm, dat was eigenlijk de liefde van mijn leven, mm-hmm, eerlijk waar. En dan was dat in Meissen, even. Maar ja, ik had een zoon, hij had een zoon, en ik dacht, ja, we moeten toch op een zeker moment gaan besluiten van ergens samen te gaan wonen. Mm-hmm. En in dat huis ging het dan ook niet. En was ik eigenlijk een beetje op zoek samen met hem. En toen deed hij dat voor dat mijn ouders... En dat is het huis waar ik nu in woon. Ja. Dit lieten bouwen. Maar met de bedoeling van het te gaan verhuren. En toen... Na mijn scheiding zei mijn mama... Waarom konden jullie niet naar Diest wonen? Mm-hmm. Maar ik dacht, maar ik had dat nooit willen doen. En die was de eerste om te zeggen... Jawel, waarom niet? Dus en wij kwamen kijken, want ze waren dat hier nog aan het bouwen eigenlijk. En er was ook nog geen bovenaan. En dan zeg ik tegen mijn mama, ik zeg, ja, maar ik zeg, ik zit mijn pluszoon, ik zeg, ja, dat is geen probleem. En die hebben daar dan boven, dat bovenste er laten bijzetten, speciaal eigenlijk voor mij.
5: Voor de kinderen.
6: En later, ja, voor de kinderen. En later heb ik dat dan eigenlijk gekocht. Van
5: hun, hè. Zo is het gegaan, ja, ja, ja. Want jouw zoon is nooit definitief
6: is
5: bij
6: nooit
5: jou
6: meegekomen.
5: Ja?
6: Nee, ja. En dat was ook een beetje een drama voor mij, hoor.
5: Ja, dat kan ik niet.
6: Maar pas op, ik zie mijn zoon, ja, dat is zo... Ja. Dat is mijn alles, hè.
5: Ja.
6: Ja. En ook begrijpelijk, ja, op dat moment... Een kind is soms, hè, het slachtoffer... Enfin, slachtoffer, ik vond dat wel zo.
5: Thuis
6: en
5: ook,
6: ik ben,
5: ja,
6: dan wel iemand die niet zal zeggen... En je gaat meekomen. Ik heb daar wel verdriet van gehad, dat moet ik eerlijk zeggen. Toen ik hem ging halen, kwam hij niet tevoorschijn. Hè. Mijn schoonmoeder van destijds, die kwam naar beneden. Ja, hij wil niet meekomen. Ik zeg, hoe, hij wil niet meekomen? Nee, maar ja, je moet begrijpen, hij is nu pas ook van school veranderd. En dat was een beetje de reden dan ook. Later dan, hij is dan bij mij gekomen in het weekend. En toen zei hij, mama, ik kan niet kiezen tussen jou en papa. En ik zeg, ik versta het heel goed.
4: Radio Bene.

0: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: gonna die. Lady Durbanville van Cat Stevens. Vanmiddag op bezoek in Diest bij Lilian Saint-Pierre. 15 jaar geleden is Mark, haar grote liefde, gestorven. Een verlies dat maar niet went. Dat vertelt ze in de podcast op VRT Max. Mark is nog overal aanwezig in huis. En niet alleen op foto's.
1: Dan gaan we naar, het bureau gaan, hè. Allee, ja, maar niet naar de rommel kijken hier, hè.
2: Jan, hier is geen rommel.
1: Ja, maar jawel, die bureau, zie een keer af. Dat ligt nog vol papier en zo. Want jij sprak van gouden platen.
2: Ja, ik weet niet.
1: Maar niet.
2: Ja, jawel, daar.
1: Daar hangt er eentje.
2: Die
1: liggen. Hier, ze. Ja, één.
2: Ja. En een gouden cassetje. Wat is dat?
1: Over wat ging dat weer al? Oh, maar ik ben niet zo...
2: originele finale Milo... Dat weet ik niet.
1: Dat is van Soldiers, hè? Dat
2: en ah ja. En daar is ook goud aan... Geef me tijd.
1: Dat is Geef me tijd met Get Ready, hè?
2: Ja.
1: Zee, en dan... Maar dat dan wel. Dat zijn al de sigaretten.
2: Ja.
1: En de laatste peuken van Mark. Kunnen dat geloven? Dat wil ik, kan ik niet wegdoen, hè? Het heeft hier lang geroken ook naar... Want hij kwam hier aan zitten en dan was het in een walm van... Dat kun je niet geloven, hè? Dat is weg.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk, ja... Ik vond dat niet erg.
2: Ah, ik wil zeggen, laat maar raden, bij leven kwaad erop en nu mis je het.
1: Oh, kwaad was ik niet, want ik verstond... Nee, ik had natuurlijk liever dat hij niet rookte, hè. Maar, kijk, en zijn hemdje bijvoorbeeld. Maar dat was ik dan af en toe, hè. Want dan zouden misschien denken, amai, hangt het er al 15 jaar.
2: Dus zijn hemd hangt hier over de stoel.
1: 15 jaar. Dat is het laatste dat hem aan... En ik denk, dat moet er blijven hangen. Ik was dat en ik hang dat daar terug.
2: Zijn er miskopen in huis?
1: Nee, ja, ik heb een keer een jas gekocht. Maar dat was door mijn goede vriend Sacha, hè, onze Jean-Emile. Die zei, ik werd 50 jaar en zegt Saint-Pierre, dan moet je toch wel een keer eens... Want dat gaat Saint-Pierre, die zegt Saint-Pierre tegen mij. Dat gaat in een kasteel zijn. Ik zeg, hoe in een kasteel? En zo, en, ja, maar en dan kan je laten komen ophalen met een ding zo, een chique auto of een koets, ik weet niet wat allemaal was. En het was natuurlijk verjaar in de winter, hè, 18 december. Dus ik in een lange jas. Ik dacht, ja, een lange jas, oké, okay, tot daartoe. Maar ik ga in Antwerpen en ik heb me daar een jas aangeschaft. Die weegt voor mij 100 kilo. Hè. Die is veel te zwaar, ik kan dat niet verdragen. Dus ik heb hem al een keer een stukje laten korter maken. Maar nu vind ik hem al niet meer zo schoon, maar die is veel te zwaar. Dus, en dat kostte toen, was het nog in Belgisch geld. Ik had daar toen 50.000 frank moeten voor... Ik vond dat veel geld, hè.
2: Iedereen vindt dat veel geld.
1: Ja, maar het was de eerste keer in mijn leven dat ik zoveel geld uitgaf voor een jas. En ik heb hem één keer aangehad. Oh. Voor mijn verjaardag.
3: Radio BNE, als de muren konden praten.
4: Anja Daams.

0: Het nummer waardoor Lilian zelfs bij de jeugd nog gekend is. De inzending van het Eurovisie Songfestival 1987. Soldiers of Love.
1: Als de muren konden praten. VRT
2: Radio BNN. Ik wil jou heel graag een paar dilemma's voorleggen.
3: Ai.
2: Ja. Eten aan tafel of in de zetel?
3: Ja, nu de laatste tijd eet in mijn zetel.
2: Maar jij kookt wel elke dag voor jezelf.
3: Ja, ik kook nog voor mezelf. Ja, ja, ja.
2: Ja. Oké. Okay,
3: ik probeer dat wel te doen.
2: Ah. De was ophangen of in de droogkast?
3: Dat is in de droogkast.
2: Ja, en poetsen doe je zelf. De vaatwasser... Heb jij vaatwasser?
3: Ik heb een vaatwasser, maar is dat daar... En ik heb gisteren nog gezegd tegen Mark, want ik spreek ook tegen hem. Ik zeg, ja, sorry, schat, ik gebruik dat niet meer. Hij was daar een beetje boos om als ik dan zei van, nee, ik kan afwassen. Maar enfin, je hebt een vaatwasser. Ik zeg, nee. Als, en nu, voor mij alleen.
2: Ja.
3: Kijk, ja, dus, maar ik kan niet goed verdragen dat er veel staat. Hè, dus dat is weg voordat ik ga slapen. Hè.
2: Maar die staat ook niet in de keuken. Die
3: nee,
2: staat
3: die, staat in de andere. Waar ik eigenlijk strijk... Maar ik vind, wat is dat nu een beetje af? Ik vind dat zalig.
2: De tuin zelf onderhouden of laten doen?
3: Momenteel komt er iemand mijn tuin doen. Ja, maar een tuin, ja, dat is een groot woord. Hè. Ik heb geen... Ja, je ziet het niet goed. Hè.
2: Nee.
3: Ik heb daar 2 bomen nog staan, want er stonden er vroeger 3. En er is 1 omgewaaid en ik was zo gelukkig.
2: Dat hem op een natuurlijke manier is...
3: Op een natuurlijke manier, anders had ik er 3 daar staan. Ja. Nee, mannetjes, dat is niks voor mij. Dat, ik deed altijd ook zelf mijn gras af. Echt waar. Nog heel lang heb ik dat gedaan. Zelfs de haag.
2: Maar want het is helemaal een haag. Ja, dat is een werk.
3: Ja, maar nu niet meer. Nu niet meer. En dat, anders kon ik dat. Ik kan dat nog wel. Maar ik denk, amai, en ik had zo'n machine. Ik heb al dat gerief. En dan was ik daarmee bezig. Ik zeg, maar wat ben ik toch aan het doen? Hè?
2: Ja.
3: En dan zei iemand, ja, maar ja... We kennen niemand die dat wel doet. Ik zeg ja, en, maar dat, ik heb niet graag iemand vreemd aan mijn huis. Dat is raar, ik ben een rare. Hè.
2: Maar zelfs uw haag niet?
3: Nu heb ik een overeenkomst met Guido. Kijk gewoon, staat dat gras te hoog? Zeg, je komt af en je doet.
2: In deze tijden, Lilian, ja. Natuurlijk ouder worden of de natuur helpen?
3: Natuurlijk ouder worden. Ja. Alhoewel, ja, kijk... Ik moet zeggen, ik heb nu mijn walkjes laten wegdoen. Hè.
2: Het is goed gedaan.
3: Jij vindt dat, maar ik niet. Maar, en ik heb al spijt, hè. Ja, en ik heb nu al mij voorgenomen dat ik dacht, maar jij gaat me niet op, want ik kwam bij haar. En het is een heel lieve vrouw, hè? Het is Danny. Hè? En die zei, ja, maar misschien toch een beetje fillers. Ik zeg, fillers? Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Hè? Ja, maar ja, dan gaat het toch een klein beetje meer dat in hebben en zo. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik heb dat al gezien. Ik zie die opgeblazen gezichtjes. Dan moet ik zeg, ik heb geen op... Ik wil niet zo...
2: Nee.
3: Ja, dan is het niet goed gedaan geweest, zegt ze. Dat kan. Maar dan laat ze een foto zien van iemand die ervoor en erachter. En denk, ja, groot verschil. Dat is wel waar.
2: Liliane, laatste. Een moeilijke misschien. Ooit sterven op een podium of omringd door de familie?
3: Ja, toch omringd door de familie.
2: Ja. Dat is het belangrijkste toch voor jou?
3: Tuurlijk wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
2: Want heb jij het gevoel dat jij een leven geleid hebt in functie van jouw carrière? Of toch... Of was het een goed evenwicht?
3: Ik vind wel dat ik een goed evenwicht heb gezocht. Mm. Ja. Mm. Ik heb niet echt geleefd in functie van mijn carrière. Nee. Nee, ik kon ook niet zonder de mensen rond mij.
2: Zonder een thuis.

0: Lilian Saint-Pierre kijkt niet graag in de toekomst. Dus toen ik haar vroeg om mij een mail te sturen over 20 jaar, toen moest ze daar heel erg over nadenken. Maar eigenlijk deed ze beter, want toen ik bij haar toekwam, lag op tafel een brief met op de omslag voor Anja, vanuit mijn hart.
1: Lieve Anja, alsof het gisteren was, denk ik terug aan het warme gesprek en de fijne ontmoeting met jou hier bij mij thuis. Nu 10 jaar geleden. Best wel confronterend, maar blij dat we er nog zijn. Vooraf wist ik al dat het een mooi moment met jou samen zou zijn. Te meer dat ik jou altijd al niet alleen een lieve, respectvolle dame vond, maar vooral een gevoelige. En dat is iets wat mij in het hart raakt. Ik herinner me nog de tv-opnames van de Notenclub, welke jij presenteerde. Later, zo vaak genoten van de madame. Jij met Catherine van Doren en Ilse van Hoeken. Onvergetelijk. Ik volg je nog steeds op de warme Radio 2-zender. En je doet het nog steeds fantastisch. Zelf blijf ik zolang het mij gegund is optreden. Want muziek blijft mijn leven en mijn adem. Mocht je zin hebben, kom gerust nog eens langs. Want voor jou maak ik altijd tijd. Altijd welkom, want je hebt een speciaal plekje in mijn hart. Zeer genegen, Lilian. Saint-Pierre.
2: Dat raakt mij alweer. Dank je, Lilian.
1: Heel graag gedaan.
3: Radio Bene.
4: Als de muren konden praten.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De beklaagden op het grote Costa-drugsproces kennen hun straf. In Polen is vanmorgen wellicht een Russische raket neergekomen. En de natuurbranden in Zuid-Europa woeden nog steeds. Ook in Griekenland zijn nu duizenden mensen een tijd lang geëvacueerd. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. 51 mensen zijn daar veroordeeld omdat ze lid waren van drugsbendes die op grote schaal cocaïne naar ons land smokkelden. Philippe Heijmans.
1: 250 jaar gevangenis werd hier uitgesproken. Dat is veel, maar toch een stuk minder dan de 451 die het parquet had gevraagd. Geert Frison, de vroegere leider van motorbende Bandidos, kreeg bijvoorbeeld 13 jaar cel, zegt zijn advocaat Sam Vlamink.
2: We moeten inderdaad vaststellen dat het Openbaar Ministerie zeer hoog had ingezet. En we hebben vandaag kennis genomen van het vonnis dat is tussengekomen, waarbij er toch een aanzienlijke strafvermindering van maar liefst 7 jaar is opgelegd.
1: En dat komt omdat het onderzoek en proces zo lang geduurd hebben. Maar de veroordeelden moeten ook 5 miljoen aan boetes betalen en verliezen 60 miljoen euro drugsgeld, zegt rechtbankwoordvoerder Luc de Kleijer.
3: Als je het dan in totaliteit bekijkt, is er voor meer dan 5 miljoen euro aan boetes opgelegd door de rechtbank en is er ook voor meer dan 60 miljoen euro bijkomend verbeurd verklaard. Dat is bovenop tientallen onroerende goederen, luxe goederen, auto's.
1: Het proces moest 5 keer opnieuw beginnen. Advocaat John Maas is tevreden dat er nu toch een vonnis is.
4: Het is een hobbelige weg geweest. Maar er is een uitspraak. En dus in die zin heeft justitie haar werk gedaan. Ik denk het wel, ja.
0: Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder moet op 10 september uitleg geven aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken over een dading die de Vlaamse overheid afsloot met de uitbater van de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf meermaals een ongunstig advies over die overeenkomst. Oppositiepartijen Groen, Anders en Vlaams Belang vroegen een spoedzitting van de commissie Mobiliteit, maar die extra zitting komt dus pas na de zomer. Uit controles van de overheidsdienst Economie blijkt dat 4 op de 5 bedrijven die tweedehands auto's verkopen zich niet aan de wet houden. De transparantie bij de verkoop van tweedehands auto's blijft daardoor ondermaats, volgens de overheidsdienst. Het gaat om verschillende overtredingen, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
5: Zo zeggen we dat bijna 8 op de 10 verkopers niet voldeden aan alle wettelijke regels voor de verkoopovereenkomst van een tweedehands voertuig. Vaak ontbraken verplichte gegevens of stonden er clausules in die problematisch zijn. Daarnaast vermeldt meer dan 6 op de 10 verkopers de kilometerhistoriek niet correct. En bijna de helft van de ondernemingen gaf de verplichte gegevens niet correct door aan de VZW Carpas.
0: In de buurt van Duinkerke in Noord-Frankrijk zijn 3 migranten om het leven gekomen tijdens een poging om het kanaal over te steken met een bootje. Ze zijn vertrokken afgelopen nacht, maar kwamen op zee in de problemen. Toen de reddingsdiensten vanochtend bij de boot aankwamen, troffen ze de opvarenden dood aan. Ze konden niet meer gereanimeerd worden. In Oekraïne zijn vannacht 8 doden en verschillende gewonden gevallen bij een grote Russische aanval. Bij die aanval is in een dorp in het zuidoosten van Polen, zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne, een projectiel neergekomen. Er is een krater geslagen met een diameter van 10 meter. Jeroen Rijgaard, weten we nu al waar het projectiel vandaan kwam?
6: Wel, officieel nog niet, maar volgens de Poolse premier Tusk wijst veel erop dat het en om een raket ging en een van de Russische makelij. Dus ja, een Russische raket waarschijnlijk. Maar de resten die worden nu nog verder geanalyseerd. Oekraïne heeft al hulp trouwens aan Polen aangeboden voor dat onderzoek. En gevaar voor de bevolking is er niet geweest, zei Tusk, omdat de raket in onbewoond gebied terechtgekomen is. Maar ja, het is natuurlijk wel een raket die neerkomt op een EU-land en een NAVO-lidstaat. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, heeft al gereageerd op X. Hij zegt dat de Russische agressie een bedreiging is voor heel Europa.
0: Ja, en gaat de NAVO dan niet te reageren, Jeroen?
6: Wel, het is niet voor het eerst dat er projectielen in Polen terechtkomen, maar tot nu toe is daar vanwege de NAVO nooit echt reactie op gekomen. Nu zal dat dus ook niet gebeuren, omdat het er naar uitziet dat de raket niet bewust voor Polen bedoeld was, maar eigenlijk voor Oekraïne. En waarschijnlijk gaat de NAVO daarom dus ook dit keer niet reageren.
0: Dankjewel, Jeroen.
7: In het zuiden van Europa houdt de hittegolf aan. Er woeden nog altijd verschillende bos- en natuurbranden. Peter de Kroebele, waar is dat het geval?
8: Wel, in de regio van Bordeaux lijkt het vuur onder controle, maar het zal nog lang nablussen zijn. En intussen mogen zowat 84.000 inwoners in de Gironde-streek terug naar hun huizen. In Griekenland, op de eilanden Kreta en Lesbos, brandt het. 3 brandweerlui lieten daar al het leven en de situatie is nog niet helemaal onder controle. Rond Madrid is de brand wel gestabiliseerd en kunnen de inwoners ook weer naar hun huizen. Er is wel nog een vuurhaard, 60 kilometer ten noorden van Valencia. En het brandt ook in Noord-Portugal en ook in Turkije. Hajj Labib, de Europese commissaris voor rampenbestrijding, ziet Europese solidariteit, waarbij de EU-staten als buren samenwerken om de rampen te bestrijden.
9: When disaster strikes, Europe stands together, boots on the ground, planes in the air, neighbors helping neighbors. So this is European solidarity in action.
8: Labib zegt ook dat de heropbouw nu slim moet gebeuren, zodat de getroffen regio's beter bestand zijn tegen toekomstige rampen. En dat de EU sneller maatregelen moet nemen tegen de klimaatverandering.
7: Dankjewel, Peter. Afwisselend wolken en opklaringen die tegen vanavond breder worden. In het zuidoosten zijn er buien mogelijk. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima morgen tot 22 graden aan zee en 30 graden in de Kempen. Het weekend is overwegend zonnig. Vooraan in dit bulletin de straffen die zijn uitgesproken op het grote Costa drugsproces in Tongeren. De ruim 50 leden van 4 grote drugsbendes hebben daar in totaal bijna 250 jaar gevangenis gekregen. De zwaarste straf is voor één van de kopstukken, de Nederlander Bolle Jos. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio BNE.
11: Het is donderdagmiddag. Op 1 dag na zit de warme maand juli er bijna op. Ook vandaag haal ik het allerbeste uit onze Evergreen koffer.
12: Radio BNE topcollectie.
13: Peter Hermans.

Maria Zadora, rijk getrouwd. En in de jaren 80 was zij wat vandaag de dag een influencer heet. Acteren en zingen was haar ding. En dat doet ze ook nu nog in Pia's Place. Een Italiaanse restaurant in Las Vegas. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Hier met When the Rain Begins to Fall. En Las Vegas, dat is Amerika. Zoals in Horse with No Name.

Aan de heer moeten we het niet meer vragen. De warme dagen blijven maar komen. Wat doe je dan? Een uitje naar zee misschien? Wel in Blankenbergen. Kan je ook vandaag terecht bij onze vrienden van Radio 2 aan de pier. Met straks om 3:30 een miniconcert van Gert en James. Die werken een keer op Madi Wodo. En vanavond om 19:30 komt Udo langs. Twee toppers vandaag dus aan de pier. En de Beach Boys die warmen je nu op zijn radiobenen op. Met een you call van een evergreen.

0: De strandjongens van Vlaanderen beleven de zomer van hun leven. De originals ook. Zij zorgen hier voor de perfecte soundtrack van deze zomer. Zoals ze dat 62 jaar geleden deden, de Beach Boys.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

is het eerste weten bij Amarillo. Ik zal het niet weten, Tony Christie. Een GPS bestond nog niet in 1971. Toen ging het raampje van de auto nog naar beneden om te vragen welke richting je uit moest. Bewegen en radio benen gaan perfect samen. Doe maar mee.

Het zat toch maar in de genen bij Willy en dokter Willeke Alberti. Genen en muziek, dat is Radio Bene. Dit is die andere telg uit een grote muzikale familie. Zowel zij, zus Latoya en de broers Jermaine, Tito en Michael gingen na een tijd hun eigen gang. De Jacksons, daar heb ik het over natuurlijk. Together Again, dat zit er helaas niet meer in. Met Janet solo zijn we ook best tevreden.

0: cause you're you. Jim Reeves, hij klinkt zo zoet als een smurfetaart. Ken je de smurfetaart? Vooral in Limburg, het land van de vlaai, een delicatesse. Taartbodem met daarbovenop abrikozenconfituur, veel slagroom en nog eens zoveel witte chocolade. Laat maar komen.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay! Gamma!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Krevel.
7: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
6: Krevel. Leef beter. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld.
9: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
10: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
11: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, graag iets Japandi.
13: Ibiza.
12: Ruim.
13: Ja, niet te groot, hè.
12: Kleurrijk.
13: Ja, met veel beige.
11: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
14: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

0: soms wakker.
1: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

DeLorean. Het was de auto van de dokter in Back to the Future. Een van de hitfilms van de jaren 80 met Michael J. Fox. Huey Lewis zorgde voor de soundtrack met The Power of Love. Evergreens en veel artiesten van bij ons. Daarvoor zit je goed bij Radio Bene. Met nu toch wel één van de chouchous van Vlaanderen. Topartiest Gene Thomas.

Paul Anka is jarig. Ja, dat heb je goed gehoord. 85 wordt Paul en hij mag vandaag zeker evenveel kussen verwachten van alle Diana's van de wereld. En daar zitten waarschijnlijk ook een paar beautiful girls tussen. Laten we hopen voor hem. Charlie Rich. Hey.

0: haast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is a mussele van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 2:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. 51 mensen zijn daar veroordeeld omdat ze lid waren van drugsbendes die op grote schaal cocaïne naar ons land smokkelden. Alles samen kregen ze bijna 250 jaar gevangenis. Dat is wel een stuk minder dan het parket had gevraagd. Een van de kopstukken, motorbendeleider Geert Frisson, kreeg bijvoorbeeld 13 jaar gevangenis, terwijl het parket 20 jaar had geëist, zegt zijn advocaat Sam Vlamink.
1: We moeten inderdaad vaststellen dat het Openbaar Ministerie zeer hoog had ingezet. Dat men voor onze cliënten absolute maximumstraf had geëist van 20 jaar. En we hebben vandaag kennis genomen van het vonnis dat is tussengekomen, waarbij er toch een aanzienlijke strafvermindering van maar liefst 7 jaar is opgelegd.
0: Tegen de uitspraak is wel nog beroep mogelijk. In de haven van Gent probeert de brandweer te voorkomen dat een brand in een recyclagebedrijf zich verder uitbreidt. Daarbij worden een blusboot en drones ingezet. De brand begon in een berg schrootafval, maar de oorzaak is nog niet bekend. Het vuur is nog niet onder controle en er hangt veel rook. Omwonenden krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Werknemers van omliggende bedrijven moeten ook binnenblijven. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker en zal een tijd lang niet meer optreden. Dat heeft ze via haar sociale media bekendgemaakt. De zangeres zal de nodige tijd en ruimte nemen om te herstellen. Isabelle A. was een van de 20 finalisten van VRT Zomerhit. Die muziekwedstrijd gaat verder met 19 finalisten. Dit jaar zijn in Duitsland al bijna 10.000 mensen gestorven door de hitte. De meeste sterfgevallen vielen in de tweede helft van juni, toen de temperatuur opliep tot 40 graden. Meer dan de helft van de slachtoffers is ouder dan 85. De hittegolven zorgen in Duitsland voor een politiek debat over betere bescherming in ziekenhuizen en woonzorgcentra. In Congo mag er een referendum komen dat de weg openzet voor een derde ambtstermijn van president Félix Tshisekedi. Ondanks massaal protest heeft het grondwettelijk hof dat goedgekeurd. Een coalitie van oppositiepartijen reageert woedend en zegt dat het hof is omgekocht. De partij van Tshisekedi voerde 10 jaar geleden zelf nog actie tegen de derde ambtstermijn van de vorige president Kabila. Afwisselend wolken en opklaringen, kans op buien in het zuidoosten. Maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima tot 22 aan zee en 30 graden in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer op veertienieuws.be.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene topcollectie.
2: Peter Hermans.

Tim Visser in met Frank de Bozere in het knapenkoor. Heb je Frank herkend? Dan heb je een paar fijne oren in huis. De warmste dag van de week hebben we gisteren gehad. Vandaag mogen we ook niet klagen. Tenzij over wat gebrek aan regen. Niet te veel en graag 's nachts. En dit hier zijn de Four Tops.

dit Vlaamse door is de Jo Leemans. Binnen 2 weken wordt ze 99. En dat zal wel gevierd worden in woonzorgcentrum Milshof in Mechelen. Daar is Jo de bekendste inwoner van de stad. Het weekend van Radio BNE wordt ook een feest met zaterdag de Bart KL 66. En op zondag de Radio BNE Tura 86. Twee lijsten waar je niet de artiest mag kiezen, die ligt vast. Tura of KL. De volgorde van de nummers wel, die bepaal jij. Stemmen kan nog voor deze twee lijsten bij Radio BNE op VRT Max. De Bart KL 66 is er zaterdag, Tura op zondag. Telkens om 9 uur na een klaarwakker weekend met Herbert.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Mannekes,
3: Bumpy.
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma.
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
5: Yay! Gamma!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
11: Ik heb zin in iets zomers.
9: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
11: Gazpacho met meloen, doen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

glad all over, kon ik dat maar zeggen, van mijn verkoudheid. Dave Clark en zijn vrienden lieten het in 1963 goed vooruit gaan. En hier mag je mij in het holst van de nacht voor wakker maken. Zet die radio ook wat luider. En geniet mee van deze BD Evergreen.

0: Heerlijke dansfilms zijn er gemaakt in de jaren 80. Footloose en ook Flashdance, dit kwam eruit. Van de Michael Cimbello, Maniac.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, dus jongen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
7: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

dit vrolijke meezingmoment hebben we ook weer gehad. Boney M ging de straat aan met de kleppers uit Grease. Olivia Newton-John en John Travolta. En nog vele anderen, want 1978 was echt een topjaar.

jaren 60. Dat moet een heerlijke tijd zijn geweest. Geen gat in de begroting en veel liefde, heel veel liefde. Ray Peterson viel voor Corina. Het nieuws van 3 komt in zicht. Net als dat rode kopje van Mick Hucknall. Simply Red, de naam van zijn band, was heel snel gevonden. Oh.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma!
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
6: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
6: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
4: Dat is toch klussen?
6: Oh ja!
5: Wij klussen mee.
7: Yay! Gamma!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
11: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Nog steeds al volonté.
15: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
16: Radio Bene.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren hebben 51 beklaagden alles samen 250 jaar gevangenis gekregen. Ze zijn veroordeeld omdat ze op grote schaal cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De bendeleden moeten samen ook 5 miljoen euro boete betalen. En ze verliezen huizen, luxe goederen en tientallen miljoenen euro's die ze met hun drugshandel verdiend hebben. Een van de hoofdbeklaagden was oud-rijkswachter Willy van Mechelen. Hij kreeg 9 jaar. Veel minder dan het parket gevraagd had, zegt zijn advocaat Johan van Genechten.
1: Wat ons is opgevallen is dat er geen leiderschap is weerhouden. Meneer Van Mechelen heeft dat altijd aangegeven, dat hij zich geen leider voelde van een criminele organisatie en dat hij er ergens tussenin hing en mensen in contact bracht. Dus dat hij niet als leider van de criminele organisatie is veroordeeld, en dat maakt evident een substantieel verschil uit.
0: Tegen de uitspraak is nog beroep mogelijk. De familie van de vermiste wandelaar Mark Joris uit Mortsel is opgelucht dat zijn stoffelijke resten zijn teruggevonden op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië. De man van 72 verdween 2 jaar geleden tijdens een wandeling in het bergachtig gebied. De politie vond zijn lichaam afgelopen weekend. Wellicht maakte hij een fatale val tijdens de laatste etappe van zijn trektocht. Het is goed dat de onzekerheid weg is, zegt zijn dochter Tine Joris.
2: We hebben zelf ook zoveel afgezocht. Ja, dat doet de menselijke geest. Als je dan geen duidelijk bewijs hebt, dan blijft er precies toch een poortje openstaan van misschien is er toch nog kans dat hij nog leeft. En dat is nu toe en ik denk dat dat goed is.
0: Het DNA-onderzoek loopt nog, maar op basis van de unieke code van zijn gsm is het zo goed als zeker dat het om de vermiste man uit Mortsel gaat. Een Canadese vrouw van Chinese origine die stage liep bij het NAVO-hoofdkwartier in Bergen tekent beroep aan tegen haar voorlopige hechtenis. De vrouw werd vorige week vrijdag gearresteerd op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. De Kamer van Inbeschuldigingstelling doet binnen 2 weken uitspraak over het beroep. De ebola-uitbraak in het oosten van Congo eist steeds meer levens. Meer dan 1500 mensen zijn al gestorven. Dat is een stijging van 50% in 1 week. In totaal zijn er ruim 3000 besmettingen geregistreerd. Er bestaan geen goedgekeurde vaccins of behandelingen voor het ebola-virus. Hulporganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie trokken zich na aanvallen op ziekenhuizen tijdelijk terug. Daardoor loopt de opsporing van besmette personen ernstige vertraging op. Volgens de lokale autoriteiten is de situatie intussen weer veilig. Ze vragen de hulporganisaties om terug te keren. Afwisselend wolken en opklaringen. Maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kansen op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima dan tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene. Radio Bene topcollectie. Peter Hermans.

the girls. And have we got news?

It's Raining Man, The Weather Girls waren de macht en daar vielen de mannen voor 43 jaar geleden. Fijn om de weervrouwen van toen nog eens in een Radio BNE Evergreen jas te stoppen. Brian Adams, Céline Dion, er zit veel muziek in het water in Canada. Vullen we de lijst graag aan met Michael Bublé.

van ardijen gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

Niemand die nog riep van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Want foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook aan zijn lippen ontsprong toen deze kreet van hop Marlene, hop Marlene, mooie buik en mooie benen. Hop Marlene, hop Marlene, hop

0: van Berlijnen, vieren Berlijnen, hoi. Van op Berlijnen, blauwe bloed en mooie benen. Op Berlijnen, hoi.
1: Marlène, de chef van IJssel, zag haar helemaal zitten. Toffe man die chef, hè? Ook veel te vroeg gegaan. Nu ook al 11 jaar geleden. Chef ging in dat jaar 70 worden. Hop Marlène, de stad in uw downtown, daar leef je je leven. Petula Clark weet ook waar naartoe. When you're

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
10: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
12: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

is een van de kortste evergreens uit onze grote topcollectie. De letter was kort maar krachtig. Wij fluiten deze Radio BD Evergreen van de Boxstops na bijna 60 jaar nog altijd meer.

Suzanne viel wel meer in de smaak bij de artiesten van toen. Herman van Veen, Leonard Cohen, Frank Boeien en Jasmin. Die drie leken allemaal zeer goed op elkaar. En was er dit nog, VOF de kunst, stapelgek op Suzanne. Of hoe zegt Linda Ronstadt dat ook alweer?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.

Elsie Morais. Naar het Eurovisie Songfestival mocht ze 22 jaar geleden niet. Op de radio, dus ook hier op Radio BNE, is ze wel blijven plakken. Elsie is nu 40 en ze heeft er weer zin in. 2026 zou het comebackjaar moeten worden. Ze heeft een nieuwe zomersingle uit. Oostenrijk, misschien was je er wel. Vierde jaar dit jaar vakantie in Tirol, in Carinthië, in Zuid-Tirol of in Wenen. Daar moeten we nu zijn met Falco.

The Foundations Build Me Up a Buttercup. Als die workshop uit 1969 je niet ligt, is er Laura Omloop nog. Op Radio BNE, de jodelsessie krijg je er zomaar bij. Yeah.

Esme, si Jérôme. Een dikke kus ook voor Margriet daarboven. Dokter Céline, die zie je overmorgen in de eerste aflevering van VRT Zomerhit op VRT 1. Extra veel Margriet Hermans na het nieuws van 4 in Dubbel Goed Gezind hier bij Radio BNE. Doe je voordeel dubbel mee. En tot morgen, na als de muren konden praten met Anja Daams en Bartel van Riet in Grobbendonk. Geniet toch van jouw donderdag, uiteraard met Radio BNE.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Aan de kust zijn er steeds minder verhuurders van go-karts. In sommige badplaatsen is er nog maar één zaak waar je een billenkar of fiets kan huren. Enkele jaren geleden waren er aan de hele kust nog 70 verhuurders. Volgens de laatste telling zijn dat er nu nog 46. De jaarlange traditie van go-karts aan zee is niet in gevaar, benadrukt Ellen Bruinhoge van het toerismebedrijf Westtour.
1: Daar zal zeker een stuk schaalvergroting meespelen. Dus er zijn een aantal ondernemers waarvan we weten dat die concurrenten hebben overgenomen en dat eigenlijk het aanbod aan karretjes op die plekken dan groter geworden is. Dus wij wanhopen zeker niet. Het is een bloeiende business die een zeer mooi deel uitmaakt van beleving aan de Belgische kust.
0: Afgelopen nacht zijn 3 Brusselse politieagenten licht gewond geraakt bij rellen met supporters van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Rond middernacht verzamelden zich ongeveer 200 supporters aan het Beursplein in Brussel. Ze staken Bengaals vuur aan en bekogelden de politie met projectielen. De politie dreef de relschoppers uiteen met traangas. Vanavond speelt Hammarby tegen Anderlecht in de 3e voorronde van de Europa League. In de Spaanse enclave Ceuta, vlakbij Marokko, zijn de voorbije dagen meer dan 1500 migranten aangekomen. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. De opvangcentra zitten vol en kunnen geen nieuwe mensen meer opvangen. Beelden van lokale televisiezenders tonen hoe tientallen mannen en tieners vanuit Marokko naar de kust zwemmen. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist morgen naar Ceuta om de situatie ter plaatse op te volgen. Het Israëlische leger heeft bij nieuwe aanvallen op Gaza zeker 4 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. In Khan Yunis stierf een 8-jarig meisje bij een helikopteraanval op de tent van haar familie. Bij een andere luchtaanval op een vluchtelingenkamp kwam ook een kind om. Het Israëlische leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op terroristische infrastructuur van Hamas. Sinds het staakt het vuren van oktober 25 zijn al minstens 1214 Palestijnen om het leven gekomen. De 15 olifanten die afgelopen maand zijn gestorven in een nationaal park in Kenia hadden vergiftigde tomaten gegeten. Analyses hebben aangetoond dat de tomaten het gif cyanide bevatten. De overheid vermoedt dat lokale boeren de tomaten bespoten met cyanide, omdat de olifanten vaak hun velden binnendringen en daar de oogst op eten. Het Keniaanse natuurpark is een van de belangrijkste locaties ter wereld voor onderzoek naar wilde olifanten. Er leven er zo'n 2000. Afwisselend wolken en opklaringen, maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend wolken, zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen aan de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Krevel.
6: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Jamma!
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Ho! Ik kan niet.
7: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
8: Wij klussen mee.
9: Yay! Gamma!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Sleep World. Houd ons wakker.
12: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleepworld. Kom nog snel eens langs.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been haal. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haan.

medisch spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin. Het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

weet nu wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena, het was goed, Helena.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

0: weekend op Radio BNE. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, dus jouw geheim.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
10: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar 44 euro.

0: de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er staat opnieuw een zwart verkeersweekend voor de deur. En in de Spaanse enclave Ceuta is de noodtoestand uitgeroepen. Vanwege het grote aantal migranten dat er is aangekomen. Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Er wordt opnieuw een zwart verkeersweekend voorspeld op de Europese wegen richting het zuiden. Peter de Kroebele, wordt het echt zo druk dan?
1: Ja, alles wijst erop dat het zaterdag overal aanschuiven en stilstaan wordt. Alles zal dichtslibben, omdat iedereen op hetzelfde moment vertrekt. Klassiek verhaal eigenlijk. En dan kan je beter al het verkeer spreiden over het hele weekend en dus beter op een ander moment vertrekken, zegt Gert Verhoeven van VAB.
2: Wie kan vertrekt bijvoorbeeld vrijdagmorgen. En als dat niet lukt, verplaats misschien uw vertrek naar zondag. Want wanneer je zaterdagmorgen gaat vertrekken of misschien een vrijdagavond, gaat je geheid in de file komen. Uw reistraject gaat langer worden. Uw verbruik gaat torenhoog zijn.
1: Dus best morgenochtend of zondag vertrekken.
0: Ja, Peter, en er zijn ook nog altijd veel bosbranden. Welk advies krijgen reizigers in dat verband?
1: Wel, apps kunnen interessant zijn. De app Waze is altijd goed op de hoogte van wat gebeurt. Heeft een speciale functionaliteit voor die bosbranden. Maar zeker ook de app Feu de Forêt, die de bosbranden in kaart brengt.
2: En daarop worden dus in real time alle bosbranden die ontstaan in Frankrijk gemonitord. En zeer interessant, je kan daar je positie bepalen en mensen kunnen dus een perimeter instellen. 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer van waar ze zich bevinden. En dan worden ze onmiddellijk geïnformeerd.
1: Feu de Forêt heette dus. En zo kan je het gevaar van het vuur vermijden.
0: Dankjewel, Peter. Het aantal buitenlandse verdwijningen van Belgen neemt jaar na jaar toe, volgens de cel vermiste personen. De grenspolitie in Albanië vond de stoffelijke resten en persoonlijke spullen van een man uit Mortsel terug, bijna 2 jaar nadat hij verdween tijdens een trektocht. Wellicht maakte hij een dodelijke val tijdens de laatste etappe van die tocht. Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
3: De wereld is een dorp geworden en dat zien we wel. Want we zien natuurlijk het aantal verdwijningen van Belgen in het buitenland neemt toe. Waar dat wij 10 jaar geleden bij de cel, ja, misschien 1 keer per week, als het al zo veel was, werden geconfronteerd met een verdwijning van een Belg in het buitenland. Dan gaat er nu geen week voorbij dat we een verdwijning hebben.
0: Er zijn aan onze kust steeds minder verhuurders van go-karts. In sommige badplaatsen is er nog maar 1 zaak waar je een billenkar of fiets kan huren. Enkele jaren geleden waren er aan heel de kust nog 70 verhuurders. Volgens de laatste tellingen zijn dat er nu nog 46. Maar de jarenlange traditie van go-karts aan zee is niet in gevaar, benadrukt Ellen Bruinoge van het toerismebedrijf Westtour.
4: Daar zal zeker een stuk schaalvergroting meespelen. Dus er zijn een aantal ondernemers waarvan we weten dat die concurrenten hebben overgenomen en dat eigenlijk het aanbod aan karretjes op die plekken dan groter geworden is. Dus wij wanhopen zeker niet. Het is een bloeiende business die een zeer mooi deel uitmaakt van beleving aan de Belgische kust.
0: De minister-president van Ceuta wil de noodtoestand uitroepen vanwege de grote aantallen migranten die in het gebied aankomen. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans grondgebied. De voorbije dagen zijn er al meer dan 1500 migranten in de Spaanse enclave aangekomen. Jeroen Rijgaard.
5: 2 jonge mannen bij zonsopgang zwemmend en met een surfplankje als hulp bereiken het strand van Ceuta.
6: Viva España! Viva España!
5: Of de facto Spanje dus.
6: Viva España!
5: Hen is het gelukt, maar het voorbije jaar werden al zo'n 60 lichamen uit zee gevist. Honderden anderen bestormen een grenshek of klimmen over de afsluiting. Maar eens de grens voorbij is de ontlading groot. Want door zijn ligging in Marokko is het Spaanse exclavegebied een van de enige echte landsgrenzen tussen de Europese Unie en Afrika. Eenmaal in het gebied ben je dus binnen de EU. Toch slaagden de voorbije jaren maar een paar tientallen migranten erin Ceuta te bereiken door de strenge Marokkaanse grenscontroles. Maar die lijken de massa nu niet meer te kunnen tegenhouden, met alle gevolgen van dien. De opvangcentra zitten overvol en vele migranten slapen op straat. De regering in Madrid volgt de situatie mee op de voet en belooft hulp.
0: Gisteren zijn 752 migranten in kleine bootjes het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is het het hoogste dagcijfer sinds begin dit jaar. De migranten maakten de gevaarlijke oversteek in 9 bootjes. Het vorige dagrecord van dit jaar dateert van 15 juni. Toen kwamen 710 mensen aan. En in het oosten van Engeland, in het graafschap Suffolk, woedden zware natuurbranden. Het vuur brak woensdagavond uit nabij de kustplaats Dunwich en heeft al ongeveer 100 hectare verwoest. De autoriteiten hebben de situatie uitgeroepen tot een groot incident. Zo'n 120 brandweerlieden bestrijden de vlammen met 18 voertuigen. Bewoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Ook een kampeerterrein met zo'n 200 caravans. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een nabijgelegen kerncentrale is niet in gevaar. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig, met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer, met temperaturen rond de 30 graden. Dit weekend wordt het opnieuw bijzonder druk op de Europese wegen. Dat was onze opener. Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen daarom af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Beter is om morgen al of zondag te vertrekken. Meer op 14nieuws.be.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, goed gezind.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De Europese voetbalfederaties dreigen ermee het komend WK voetbal te boycotten. We blikken vooruit op een nieuw zwart verkeersweekend. En in de Spaanse exclave Ceuta is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het grote aantal migranten dat er is aangekomen. De Europese landen zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Gianni Infantino vasthoudt aan zijn plannen om een deel van dat WK voetbal te verkopen. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA beslist na een spoedvergadering. Hermine van Beveren, dat is een duidelijke boodschap van de UEFA.
1: Ja, heel duidelijk. En de beslissing is unaniem genomen door de 55 leden van de UEFA, waaronder dus ook België. De Europese landen zullen competities van de Wereldvoetbalbond FIFA boycotten. En dan gaat het om het WK-voetbal, maar ook het WK voor vrouwen en voor clubteams. Zo maakt de UEFA een stevige vuist tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. Die heeft het plan om een deel van dat WK-voetbal te verkopen en om privé-investeerders toe te laten. Dat kan de leden van de FIFA veel geld opleveren, daarom zijn sommige landen ook voor. Maar, zo vrezen heel wat andere landen, het voetbal dreigt zo volledig ondergeschikt te raken aan winst maken. Het WK-voetbal is niet te koop, stelt de UEFA dan ook. En de Europese landen boycotten dus alle FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt.
0: Dankjewel, Hermine. Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Er wordt opnieuw een zwart verkeersweekend voorspeld op de Europese wegen richting het zuiden. Peter de Kroebele, wordt het echt zo druk dan?
2: Ja, want iedereen wil op hetzelfde moment vertrekken. Dat is een klassiek verhaal. En dan ben je beter wat slimmer dan de rest, hè, en vertrek je beter op een ander moment dan de rest doet. Gert Verhoeven van VAB.
3: Wie kan vertrekt bijvoorbeeld vrijdagmorgen. En als dat niet lukt, verplaats misschien uw vertrek naar zondag. Want wanneer je zaterdagmorgen gaat vertrekken of misschien een vrijdagavond, gaat geheid in de file komen. Uw reistraject gaat langer worden. Uw verbruik gaat torenhoog zijn.
2: Dus best morgenochtend of zondag vertrekken.
0: Ja, Peter, en wat met al die bosbranden in het zuiden? Hoe pak je dat veilig aan?
2: Wel, radio en internet als informatiebron natuurlijk, maar er zijn ook apps. De app Waze heeft een speciale toepassing, maar denk zeker ook aan de app Feu de Forêt, die de bosbranden specifiek in Frankrijk in kaart brengt.
0: Dankjewel, Peter. Het aantal buitenlandse verdwijningen van Belgen neemt elk jaar toe. Dat zegt de cel vermiste personen. De grenspolitie in Albanië vond recent stoffelijke resten en persoonlijke spullen terug van een man uit Mortsel. Bijna 2 jaar nadat hij verdween tijdens een trektocht. Wellicht maakte hij een dodelijke val tijdens de laatste etappe van die tocht. Gerry van Loek van de cel vermiste personen merkt dat er vaker dan vroeger Belgen verdwijnen in het buitenland, ook op trektochten.
4: Vroeger waren de trektochten in het buitenland op verre bestemmingen voor de happy few. Waar dat we vandaag zien dat jongeren soms vertrekken met hun backpack. Dan zeggen van kijk, ik ga mijn reis zelf betalen, ik ga daar eens werken. Ik ga weer 3 dagen verder trekken. Dus het is veel bereikbaarder geworden voor een heel aantal mensen. Als je naar afgelegen gebied gaat en je gaat daar trekken, bereid u goed voor. Deel je locaties al op voorhand, deel je reisplan en hou regelmatig contact.
0: De minister-president van Ceuta wil de noodtoestand uitroepen wegens de grote aantallen migranten die in het gebied aankomen. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans grondgebied. De voorbije dagen zijn er al meer dan 1500 migranten in de Spaanse exclave aangekomen. Jeroen Rijgaard.
5: 2 jonge mannen bij zonsopgang zwemmend en met een surfplankje als hulp bereiken het strand van Ceuta.
6: Viva España! Viva España!
5: Of de facto Spanje dus.
6: Viva España!
5: Hen is het gelukt, maar het voorbije jaar werden al zo'n 60 lichamen uit zee gevist. Onder de anderen bestormen een grenshek of klimmen over de afsluiting. Maar eens de grens voorbij is de ontlading groot. Want door zijn ligging in Marokko is het Spaanse exclavegebied een van de enige echte landsgrenzen tussen de Europese Unie en Afrika. Eenmaal in het gebied ben je dus binnen de EU. Toch slaagden de voorbije jaren maar een paar tientallen migranten erin Ceuta te bereiken door de strenge Marokkaanse grenscontroles. Maar die lijken de massa nu niet meer te kunnen tegenhouden, met alle gevolgen van dien. De opvangcentra zitten overvol en vele migranten slapen op straat. De regering in Madrid volgt de situatie mee op de voet en belooft hulp.
1: Gisteren zijn 752 migranten in kleine bootjes het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is het hoogste dagcijfer sinds begin dit jaar. De migranten maakten de gevaarlijke oversteek in 9 bootjes. Het vorige dagrecord van dit jaar dateert van 15 juni. Toen kwamen 710 mensen aan. En dan nog een sportbericht. In het wielrennen is Wout van Aert tweede geëindigd in de tweede rit van de Ronde van Denemarken. In een massasprint moest hij nip de duimen leggen voor de Australier Jensen Plowright. Toen Aert was derde. Van Aert, die gisteren de eerste rit won, blijft wel leider. Morgen wisselend zon en wolken. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig, met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer, met temperaturen rond de 30 graden. De 55 landen van de Europese Voetbalfederatie UEFA boycotten het volgende WK voetbal als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plan om een deel van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Meer op sportza.be.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
5: Wie?
4: Jammer!
5: Yay!
4: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
6: Ho! Ik kan niet!
7: Ik ook niet!
6: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen!
4: Dat is toch klussen?
7: Oh ja!
6: Wij klussen mee!
5: Yay!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
11: En een avonturenparcours!
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
14: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. De Europese landen zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Gianni Infantino vasthoudt aan zijn plannen om een deel van dat WK te verkopen aan privé-investeerders. Dat hebben de 55 leden van de Europese Voetbalbond, UEFA, waaronder ook dus ons land, unaniem beslist na een spoedvergadering. Meer uitleg door Hermien van Beveren.
1: De Europese landen zullen competities van de Wereldvoetbalbond FIFA boycotten. En dan gaat het om het WK-voetbal, maar ook het WK voor vrouwen en voor clubteams. Zo maakte UEFA een stevige vuist tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. Die heeft het plan om een deel van dat WK-voetbal te verkopen en om privé-investeerders toe te laten. Dat kan de leden van de FIFA veel geld opleveren, daarom zijn sommige landen ook voor. Maar, zo vrezen heel wat andere landen, het voetbal dreigt zo volledig ondergeschikt te raken aan winst maken. Het WK-voetbal is niet te koop, stelt de UEFA dan ook. En de Europese landen boycotten dus alle FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt.
0: In Ravels in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een arbeider omgekomen tijdens het schoonmaken van een GFT-container. De man van 51 kwam klem te zitten tussen de klep van de wagen en kon niet meer op de noodknop duwen. Hij overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. In Nederland heeft de Rijn zijn laagste peil ooit bereikt. Ook in Duitsland staat de rivier erg laag. Riviercruises moeten daarom noodgedwongen uitwijken en varen nu onder meer via Antwerpen. Daar is het nu uitzonderlijk druk aan de cruise terminal. Vaarroutes moeten steeds vaker worden aangepast, zegt kapitein Jeroen Verhagen van de Rijnmelodie.
2: Er gebeurt eigenlijk veel meer dan vroeger. Vroeger konden we zeggen eens in de 10, 15 jaar zo laag water. We zijn nu weer de nieuwe records gebroken in helaas het laagte van het water. 2018, 2022 en nu 2026. Het is bijna een ritme aan het worden om de 4 jaar hebben we zo laag water. We hebben er wel ervaring mee helaas.
0: In het wielrennen heeft Wout van Aert nu toch de tweede rit gewonnen in de Ronde van Denemarken. Van Aert werd eerst als tweede gezien in een massasprint na de Australiër Jensen Plowright. Maar de fotofinish deed iedereen twijfelen, ook de jury, want zo'n 20 minuten na de aankomst werd Van Aert alsnog uitgeroepen als winnaar. Daarmee haalt Van Aert 2-2 in Denemarken. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer met temperaturen rond de 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 private aanbieders in Brussel worden vernietigd. De klacht kwam van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in de vergunningen, en dat is nu bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vieres van Brussel Mobiliteit.
1: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
0: Ja, het gaat om tienduizenden gebruikers en miljoenen ritten. Mid-augustus komt er wel nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest. De deelfietsen van Brussel zelf blijven wel. In Ravels in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een arbeider omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen die GFT-containers schoonmaakt. Tijdens het reinigen kwam de man van 51 klem te zitten tussen de klep van de wagen en hij kon niet meer op de noodknop duwen, hij overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat zal de precieze omstandigheden onderzoeken. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen in Limburg bestaat 50 jaar. Het centrum vangt nu elk jaar zowat 10.000 dieren op, met de hulp van 170 vrijwilligers en 20 vaste medewerkers. En ook dit jubileumjaar is bijzonder intensief, zegt oprichter Sil Jansen.
2: Het gaat goed, maar het is pokkendruk. Vorig jaar was al een recordjaar. En dit jaar in dezelfde periode, tot nu, zitten we met meer dan 600 dieren meer. Dus ons grootste probleem blijft voldoende ruimte hebben om al die dieren te zetten. Dus we zijn constant aan het kijken om uit te breiden.
0: De Oekraïnse ambassade in Brussel eist dat een Russische kunstenares zaterdag niet mag optreden tijdens Museumnacht in Antwerpen. Daria Patrikeyeva brengt in de Sint-Jacobskerk een dansvoorstelling. De vrouw zou banden hebben met Russische beleidsmakers en zou de oorlog in Oekraïne nooit hebben veroordeeld. De stad Antwerpen zegt dat de artiesten niet geschrapt zal worden. Dat gebeurt alleen bij haatspraak, discriminatie of een oproep tot geweld, klinkt het. En Spanje gaat 60 militairen sturen naar de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Dat meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken zo net. De militairen moeten de lokale politie helpen die het enorme aantal migranten daar niet meer aan kan. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans en dus Europees grondgebied. De voorbije dagen zijn er al ruim 1500 migranten al zwemmend toegekomen. De opvangcentra zitten vol. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten. Vannacht rustig en droog weer en tot 19 graden. Morgen krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde.

0: nieuws met Brecht Schabrigs. In de poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn 9 migranten omgekomen, dat meldt de Spaanse regering vanavond. De stad Ceuta ligt in Marokko op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee, maar het is Spaans en dus Europees grondgebied. De voorbije dagen zijn al ruim 1500 migranten Ceuta binnengedrongen, vaak al zwemmend vanuit Marokko. En de 9 lichamen zijn in het water gevonden. De opvangcentra zitten er vol. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. De Spaanse regering heeft nu beslist om 60 militairen te sturen. Zij moeten de lokale politie helpen om de grenzen te bewaken. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Cartrice van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
1: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
0: En Brussel had al beslist om vanaf 2027, januari dus, alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu 4 maanden vroeger. De Oekraïnse ambassade in Brussel eist dat een Russische kunstenares zaterdag niet mag optreden tijdens museumnacht in Antwerpen. Daria Patrikeeva brengt in de Sint-Jacobskerk dan een dansvoorstelling. Maar de vrouw zou banden hebben met Russische beleidsmakers en zou de oorlog in Oekraïne nooit hebben veroordeeld. De stad Antwerpen reageert dat de artiesten niet geschrapt wordt. Dat gebeurt alleen bij haatspraak, discriminatie of een oproep tot geweld, klinkt het. Sport: in de tweede voorronde van de Europa League speelt Anderlecht tegen het Zweedse Hammarby. De heenmatch in Zweden is geëindigd op 1-1. Bert Sterks, hoe doet Anderlecht het in de eerste helft?
2: Niet best, want 0-1 voor Hammarby. En die 0-1 stond er al vroeg in de wedstrijd. Na amper 2 minuten trapte Lind tegen de paal. En in de herneming was er Paulus Abraham die moederziel alleen kon binnentikken. Niemand van de Anderlecht-verdediging was al wakker genoeg om te reageren. En dus de vroege achterstand en problemen voor de Brusselaars. En het had nog erger kunnen zijn als Lind zelf had gescoord. Hij trapte een goede bal net rechts, net naast het doel van Colin Kozemans. Eindelijk is er nu ook wat reactie in de voorbije minuten van de thuisploeg. Met een kopbal van Biancone die tegen de paal ging op een vrije trap van Onyaseke. Dus eindelijk wat meer durft. Geloof in eigen kunnen bij Anderlecht. Dat moet reageren en moet scoren. Want met 0-1 moet ze Anderlecht naar de
0: puntjes. Dank je, Bert. Het weer vanavond: kans op een bui in het oosten. Vannacht rustig en droog weer en tot 19 graden. Morgen zon en wolken met lokaal kans op enkele buien. Vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nieuws met Brecht Schabrigs. In de poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn vandaag 9 migranten omgekomen, dat meldt de Spaanse regering. De stad Ceuta ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Helene van der Beke, wat is daar aan de hand?
1: Vermoedelijk zijn die mensen verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen om zo dus Spaans en Europees grondgebied te bereiken. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave binnengeraakt. Zoals ook deze jongeman, die blij is dat hij er wel geraakt is, zwemmend langs de rotsen.
2: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
1: Het was zwaar, zegt hij dus, en de politie probeerde hem tegen te houden, maar die slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. Ook over land trouwens, want honderden migranten zijn langs een grenshek ook al binnengedrongen. De opvangcentra daar in Ceuta zitten intussen vol. Veel mensen slapen op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen nog te wachten. De Spaanse regering gaat nu tientallen militairen sturen om de grenzen te helpen bewaken. En ook de Europese Unie heeft hulp beloofd.
0: Dank je, Helene. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en stepsen weggehaald worden. Otto Cartrisse van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
3: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
0: En Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. Ook de CONCACAF heeft het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK-voetbal te commercialiseren afgewezen. De CONCACAF is de unie van 41 federaties in Noord-Amerika en de Caraïbe. Ze zegt die bezorgd te zijn over het voorstel van Infantino om aandelen te verkopen aan privé-investeerders. Eerder vandaag had de Europese bond UEFA al laten weten dat de Europese landen het WK zullen boycotten als dat plan realiteit wordt. In de tweede voorronde van de Europa League voetbal speelt Anderlecht tegen het Zweedse Hammarby. De heenmatch in Zweden was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks, we gaan richting het einde van de terugwedstrijd. Hoe staat het daar?
4: Hier is het ook 1-1 nu, dus mogelijk verlengingen in de maak in deze terugwedstrijd. Anderlecht speelt overigens veel beter in de tweede helft nadat het in de eerste echt mak voor de dag kwam en al na 2 minuten op achterstand stond na een doelpunt van Abraham tegenover een slapende Anderlecht-defensie. En Anderlecht kwam nog een paar keer goed weg in de eerste helft, maar koepte zelf ook tegen de paal via Biancone. In de tweede helft is het al Anderlecht wat de klok slaat met een snelle gelijkmaker van Sikan. En daarna ook nog kansen voor Svetkovic, Onyaseke en Mamar. Maar dat tweede verlos van de doelpunt is er voorlopig niet gekomen. Een kwartier nog te voetballen. 1-1 in Anderlecht Hammarby.
0: Dank je, Bert. Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardenne. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

Jan uit de polder zei, Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje, morgen ga ik naar Den Haag. En bij de oeroude molen

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.

0: 12 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn vandaag al zeker 9 migranten omgekomen. De stad Ceuta ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de 9 verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar daar probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt. Zoals deze jongeman die blij is, zwemmend langs de rotsen, liever is het gelukt.
1: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
0: Het was waar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. Via het water, maar ook over het land, over een grenshek. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering gaat nu tientallen militairen sturen om de grenzen te bewaken. Morgen gaat premier Sanchez naar Ceuta. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Bert Sterks.
2: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Bianconi aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en De Greef maakten het af. Verdiend 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
0: En in de tweede voorronde van de Conference League speelt AA Gent tegen het Oekraïense Tcherkasy. Tom Boudewijl, jij volgt het. Is het daar al afgelopen?
3: Nee, het is nog niet afgelopen. Geen doelpunten na 90 minuten. Geen doelpunten na 120 minuten. Dus beide ploegen maken zich nu op voor de strafschoppen. Want in de heenwedstrijd vorige week geen enkel doelpunt. En ook in deze wedstrijd geen enkel doelpunt met een beperkt aantal kansen. Het was eigenlijk een dramatische wedstrijd die op 0-0 moest eindigen. Dus AA Gent moet het nu doen via de strafschoppen en rekenen op de penalty killer.
0: Dank je, Tom. Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen zon en wolken met lokaal kans op enkele buien. Vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Er is nu al sprake van 15 dode migranten die vandaag hebben geprobeerd om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee, en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt, via land, over een hek of via het water langs de rotsen, zoals deze jonge man.
1: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
0: Het was zwaar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. En de opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen er op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt intussen tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En morgen gaat ook premier Sanchez naar Ceuta. De grensovergang tussen Marokko en Melilla, de andere Spaanse exclave, is gesloten. In de Donau in Bulgarije zijn eeuwenoude resten opgedoken van een mammoet. Dat komt door het historisch lage waterpeil van de rivier. Het was een bewoner van een dorp in het noorden van het land, aan de grens met Roemenië, die de ontdekking deed. Hij waarschuwde een museum dat meteen experts stuurde. En die hebben tot nu toe slagtanden, een onderkaak, een schouderblad en ribben gevonden. Mogelijk ligt er een volledig skelet onder de grond, wellicht van een wolharige mammoet. Ook de CONCACAF heeft nu het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK-voetbal te commercialiseren afgewezen. De CONCACAF is de unie van 41 voetbalfederaties in Noord-Amerika en de Caraïben. Ze zegt die bezorgd te zijn over het voorstel van Infantino om aandelen te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de Europese bond UEFA al laten weten dat de Europese landen het WK zullen boycotten als het plan realiteit wordt. In de Conference League voetbal gaat AA Gent naar de volgende ronde. Het had wel strafschoppen nodig tegen Cherkasy uit Oekraïne. Tom Boudeweel.
2: Het was de moeilijkste weg naar de volgende ronde via strafschoppen. Na een moeilijke dubbele confrontatie met een stabiel Cherkasy. Scoren lukte niet voor Gent, daarvoor speelde het niet goed genoeg. Maar het incasseerde ook geen doelpunt in beide duels. Penalties dus. Roef pakte er eentje en een tweede vloog tegen de lat. Gent miste niet, won met 4-2 en mag zich in de derde ronde opmaken voor een duel tegen IFK Göteborg uit Zweden. Maar dat de Buffalo's nog veel werk hebben, dat is zeker.
0: En ook Anderlecht kon winnen. Het mag naar de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby. De één match was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks.
3: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en De Greef maakten het af. Verdiend 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
0: Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen zon en wolken, lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Zo, donderdag 30 juli zit erop. Een goede nacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

bang, trillende lippen op een zomerdag, in een grimmig hondenweer. Want je verstart zoals je naar me staart, je droomt je dromen stuk, omdat je bang bent voor

0: heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De toestand in de Spaanse exclave Ceuta veroorzaakt ook spanningen tussen Italië en Spanje. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege de onregelmatige en ongecontroleerde immigratie. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken veroordeelde die ongepaste verklaring en zei Europese solidariteit en geen partijpolitieke demagogie te verwachten van een bondgenoot. Gisteren staken honderden mensen vanuit Marokko de grens met Ceuta over. 15 migranten kwamen om toen ze de exclave in Noord-Afrika zwemmend probeerden te bereiken. De afgelopen dagen zijn volgens de Spaanse autoriteiten meer dan 1500 migranten aangekomen in het Spaanse gebied. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft de kans op extreem weer, waarin bosbranden goed gedijen, sterk verhoogd. In Spanje is die kans 20 keer zo groot geworden, in Frankrijk 2 keer zo groot. Dat blijkt uit een analyse van World Weather Attribution. Dat onderzoek gaat na of en in welke mate bepaalde weerfenomenen te maken hebben met klimaatverandering. De bosbranden die nu plaatsvinden in Zuid-Europa zijn niet zomaar pech, klinkt het in het rapport, maar duidelijk het resultaat van steeds ernstiger wordende gevolgen van door de mens veroorzaakte opwarming. Aan het surfstrand Bastion in Kinrooi geldt een algemeen zwemverbod. In het water zijn giftige blauwalgen vastgesteld. Dat blijkt uit een controle van het agentschap Zorg en Gezondheid. De bacterie kan schadelijk zijn bij contact en gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook andere wateractiviteiten worden er daarom afgeraden. Blauwalgen zijn dus eigenlijk een bacterie en ze vormen steeds vaker een probleem in de zomer. Ze gedijen goed in warm water en ze voeden zich met mest en andere afvalstoffen in het water. Zowel de hitte als watervervuiling heeft dus een impact. En ook op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen zijn er recreatieverboden door blauwalg. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon niet goed aan de wedstrijd en kwam al in de derde minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels. Het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt Ali Mamar.
1: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat Agent door naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïnse Cherkasy. Vannacht rustig, droog ook en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. En temperaturen gaan tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je in de app van VRT Nieuws.